Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dillies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jurjen Boekhout met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix. MUZIEK

Een hele goede morgen, meisken. Ja. Fijn dat we erbij zijn. En ik hoop wat een mooi programma te brengen. En het begint al met Marietje. En ja, het zal wel droog worden daar op ons. En alle jongens die naar Marietje bij. Marietje en Marietje doen ze willen natuurlijk. Het weer het Sunset Trio deze opening maken. Nou, we gaan gewoon verder met een soort muziek. Hier binnen de Texas Cowboys. Ja, bij cowboy en indianen in de tijd van toen natuurlijk.

Nou, dat weer een mooie country van Ray Price. Met de titel Crazy Arms. En dan ben we nu aan het volgende festgetaan. Dat is een fysiekje van Jannie Brandsman van de Jouwer. Jannie, de beste aan de beurt. En ik wees je een lekker bakje koffie daar. Je zal er wel even van genieten, mooie Reina. En Engelbert Humperding, die heeft gewoon vregen met dat vestje van Spanish Ice. Spaanse eigen. Nou, hier is er. Altijd de meeste, had ik even. Ja, het is even kritisch. Ja, ik hier de muzel in beweging, maar ik kon net bij het pilletje komen. Maar hier is er, ja?

Mooi bed waar van jou te dagen. Zijn snow dan een beetje rein. Ja, een beetje minder zin hebben we binnen. Ja. Maar doe maar, het knapt er al even op. Het frist al even op. En ik jerk weer vogeltjes, jongen. Maar dat is natuurlijk alleen maar buiten door. Maar Sweet People, die zit er aan te komen. En die wil je me vestjes en vestjes jaren litten van de vogels. En de vogels die zongen, zei de titel van dat vestje.

Ja, ja, koestuin. Als je via München naar Oostenrijk rijdt, dan is vaak koestuin de eerste stad waar je dus in Oostenrijk te lonen komen. Maar het is een mooi festkind van Brochter, Leni en Ludwig. En daarvoor dat we een hele orde groep, dat we ABBA, maar de Dancing Queen. En de vogels, ja, ik kon de vogels het al, want de vogels is toch wel mooi jaren tussen de muziek toch. Nou, fijn. Nog even van Leni en Ludwig, maar dat koestuin lied, ja, dat kon je in Oostenrijk, maar we gaan nou even naar Zwitserland en naar de Berner, maar het Berner Zwitserli orgel. Ja, de Zwitsers die hebben mooie orgels. En de titel van het versje is Gold Frenel. Frenel. Nou ja, fijn, het is in ieder geval een instrumentatie, dat je mij niks met de teksten moet zien.

Het bouwvakkerslied. Ja, de bouwvakkers erbij. Dat de bouwvakkers die binnen bij druk bezig. En ja, fijn. Die kennen we even het dak op. En het is net meer sahiet. Alhoewel, ja, het is nou een sanon dan een beetje vies hier. Maar dat misschien toch beter dan wanneer de maar 25 graden of zo. Dus op het dak met de migra's die kwamen daar maar voorbij. Dan gaan we nou naar Heino. Maar ik lees hier nog even in kranten. Dat er juist toch stroomstoring weer. In een ronde van Hilpen. Zo'n 2000 huishoudens zitten zonder stroom in het Heidenskip. In Hilpen dus uiteraard. In Kouden, Molkwaar, Staven en Warkum. Nou, ik ben hier wel in Kouden, maar ik had er helemaal niks van vernomen. Ja, het vreemd is dat. Maar fijn, soms dan is dat wat verdeeld in een dorp. Dat hier de held is zitten net op hetzelfde net als de oren held. En dan kan dat gebeuren dat je het ene dat wel merkt en de oren helemaal net. Nou, doe maar. Het is weer helemaal verholpen. En dan gaan we naar Heino, maar Heidi, Heido, Heida.

mooie polka toch? Dat weer de Heimatland-polka van de originele Fideden de Laventaler. En het Laventaler dat leidt helemaal in het zuiden van Oostenrijk in Carinthië. Dan gaan we nu naar de muzikantgroepen van de Steiermark. Dat leidt ik helemaal in het zuiden van Oostenrijk. En die komen ik maar in polka. En dat je gewoon de Herz-Schmerz-polka.

Ja, een kuiterboer. Die, ja, vroeger hingen ze die kuiterboeren. Bouke en Greetje, die hingen daar een vesco maken. En daarvoor je Maaike van de Rodeo's. En dan gaan we nu naar Teuns. Naar Teuns 43. En die hebben een vesco-boer in. Die staat voor de door. Die wil erin. Ja, hij lit, ze lit hem er net in. Hij had spiet ergens van. Nou, doe maar. Je ridder.

dat we in de Kaiserlich Böhmischen, ja, lid mij erin. En ja, ik weet niet dat er wel in mocht. Ik denk het haast net. En hij is loop verhuizen naar München. Ja, en hij had al even contact gehad. En ik denk dat de titel van dat gesprek ongeveer krijgt is als de titel van dit versje. Het is hier van Ronnie, en dat is ik een Duitser. Hij schoont, moest niet weinen naar mij, was dat mij net schreeuwen. Oh, ik sla nou hier een oor, dat gaat niet goed, maar hier is er.

Het is zo dadelijk tijd voor een ijsbericht, meisken. Ja, maar we er weer even tussenuit. Dan in de eerste woorden van de Frisianemix er weer voorbij. Maar ja, van, maak het net zo vol uit, want er komt nog eens 12 uur natuurlijk. Dan geven we tot toe het aan genieten van de muziek hier vanuit de studio van Radio Spannenburg hier in Balk. En het laatste versje dat is van de Snippervangers van Bakhuizen Comedy. En die, ja, die hebben wat een titel, maar een Spaanse uitslag. Omslag, hoe moet ik het hebben? Het jaart wat Spaans in ieder geval. A la Spagnola. Ik weet niet correct wat de Spagnola precies, maar dat doen we. Dat trekt net aan. Dat is het laatste versje hier van de eerste oren. En wat mij betreft is dan straks aan de achterkant van het Nijs. Nice.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12e Frisianemix. MUZIEK

0: Nou, maar die verantwoord je erg wel. Nou, dat is ik net zo erg vanzelf. Ik zie er net een prek vinden, maar met horen dingen bezig. Ja, en ik dat ik een hele oor... hele oor schermen in de vorm. Nee, maar daar is het dan weer waarom.
1: Doe maar.
0: Maar misschien Jim Jern, even zijn de jubileumswals van de originele Fideden Laventaler en In the Garden. En dat weer van Jo Stafford en Gordon McRae. Dat weer een mooi countryfestje. Dan geven we nou even, ja, waarom naar Oostenrijk? Net helemaal naar het Laventaal, maar wat omheen. Naar de grootste klokkenkapellen uit Kals en in die besjongen dat mooie, schönes land Tirol.

bekende groep, Skribbel en Huppets. Maar heute geht's auf. Heute geht's auf. Ja, wat zullen we dat vertalen? We nou gewoon hier in Friesisch zullen ze zeggen. Het geht on. Dan gaan we nou naar Eduard Klassen. En die heeft een stukje uit Koer Canada. En het is een heel bekend versje. En een klassieker eigenlijk. Hoe de Red River Valley. De Red River Valley. Nou, maar het is wel instrumentaal. Dat is even jammer. Maar de muziek die is echt heel prachtig.

Er zijn er vast wel goeds die het Tweske een beetje mooi zongen hebben, want het is een heel bekend Tweske. En als je op YouTube zegt en je zoon dat is even opvreden, Red River Valley, dan kom je bij Tweske mooie beelden en dan staan ze daar voor de vallei. En het is heel indrukwekkend om daar naar te luisteren en naar te zien. Dan gaan we nog verder met het volgende. En dat is een fysiekje van Jannie Brandsma. Die heeft in de tweede uur ik een vestje van ontocht betocht. En dat is een vestje van Frank Ferrari. Maar de titel Rosita, dat met het wijze. Hier is er, Jannie.

Ja, de man is een soort apediek, Henk Wijngaard. En hij heet Veske met de vlam in de pijp. En misschien ben je ook wel lid van de ANVB. En dan hij misschien ook wel een mailtje krijgen van de man met alle vragen. Ja, alle toestanden, alle kruisingen. En dan moet je even reden, maar je moet even zeggen wat goed is. De vragen die erbij stenen. Wie het voorrang heeft, wie het eerst voorrang heeft en wie het dan voorrang heeft. En wie stenen nogal wat. En ik ga ze alle even dienen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een paar fout hier.

Ja. Dat is in ieder geval heel leerzaam. Nou, fijn. Dan gaan wij dus van de chauffeur Henk Wijngaard geven naar de molenaar. Want de regentenstaars, die komen met de molenwals.

Nou, mooi nou, zo'n molenwals. Misschien ben je wel even een doosje geweest, daar rond de tafel even een wals. maar dan moet je wel te jaren zijn natuurlijk. Ja, alleen dan ga ik wel walsen, maar ja, dat is dan minder onttrekkend dan wanneer je dat met me gaat doen. Maar wat je met me kan van kennen, dat is wel dat je naar Bakhuizen gaat. Nou, de 29 augustus, dan is daar een... hoe nemen ze dat? Dat is een groep die speelt eigenlijk de muziek, staat de Cats dat er vroeger doen. Ja, die doen ze wat nooit. Ik ben natuurlijk net de echte Cats, maar ze doen het wel voor. En ze proberen te... Ze krijgen dat te spelen als de Cats een yes iets doen. Het wordt georganiseerd door Douwe. Douwe is gedaan, dus hij zit... hij is net zo actief meer, maar Tomer, hij wil toch nog wel graag wat organiseren. Het is in de Geerte in Bakhuizen. Op 29 augustus. Dus de Cats. Hij krijgt bellen. Hij zei, ik heb een festje van de Cats draaien. Ik naar onderleiding van dat feestje dat ik daar organiseer. Nou, dat doe ik heel graag voor Douwe. Dit is een beste collega. Ik vind het een leuke vent. Dus Douwe, komt helemaal goed, jongen. Hier is de Cats, mooi. Let's dance. Ja, dan kan je daar lekker op doen. Let me dance. Hier staat in, als ik het vertalen met dit Engels. Let's dance.

We Are When. Wij binnen Ian. Een prachtig versje van Vicky Brown. Ze ging geweldig, jongen. En dit, ja, de muziek van dit versje werd ik vaak door horen zangers gebruikte, omdat ik verder een oorversje van te mooi zien. Nou, dat zei het wel genoeg. Maar even naar de agenda, want ik lees kreeg dat Juwet op 19 augustus, eerder van 11 om een zontje horen, dus dan 4 uur de dag van de middag, een simmermark op de merk in Warken. Op een merk, daar moet je dus wijzen. Bezoekers die kennen op hun gemak langs de creme, kuierie en genieten van een gevarieerd aanbod van producten, tweedehands artikels, curio's en horen. Leuke bedenkingen. Ja, nou ja, fijn. Als je het net vinden kennen, je kent dat ik altijd nou wel lekker op het terras zitten bij Bakker Volkerts. Nou, dan nemen we dat gewoon even mooi. En ik heb een mooi versje van Warkum Groep, en dat binnen de Dwarmes. En de titel van dat versje is: Zoist, dat is mij net koerste.

Ja, maar roos in de bloemen hier. Dat is van Art Eggers. Ik zei, ik krijg even een 19 augustus. Dat is Juwet van 11 om 4 uur in Marken in Warken. Maar dat is nou komende vrijdag. Dat durfde ik net zo lang meer. Op 21 augustus van zingen om 4 uur. En merk hier langs de wal van de Lus in Balk. Ja, het rivierke de Lus. Ik denk, rivierke, stroomt het dan? Maar ja, ik snap het eigenlijk wel. Want al die bosken, greppels, die erin natuurlijk alle geruit in de Lus. En dat het daar knap hut ruimt en wat hutter dan de laatste buikers die we hadden. Daar rent dat wetter de Lus in en dan begint het te stromen. Nou, doen we het rivierke de Lus. We gaan even verder met een festje van Doerde Bleker. Je kent hem vast dan wel. Hij heeft muziek herkenst en ik denk, zo noemen dan. Dan mag ik dan eens even hier van Doerde draaien. Je redt er maar, onkruid vergaat niet.

George Baker mag zijn selection, dat weer in het begin. Ja, er is er nog een selectie. En later doen we het alleen nog. Ik vond maar die selectie vond ik wat leuker. Je weet maar, wie ze of ze winnen toen nog, maar de selection zilver. En dan hebben we nou kleersteren Martin Lauer en die besjongt zijn beste hinders, zijn beste veert.

Ja, hoor je van omroppers. Vroeger dan gewoon, er wel eens een omropper door het dorp. En dat, in het meeste dorp, nee, dat is net meer samen. Maar in Sleert nog wel. Daar hebben ze nog een omropper. En daar houden ze dus nou ik een omroepersconcours. En dat is nu komende sneeuw, op 22 augustus. En in het decor van een internationaal omroepersconcours. 15 steeds dorps- en kernomroepers uit Nederland, België en Duitsland die komen naar de Friese vestingstijd om hun stem en hun omroepkwaliteit in de jaren te letten. Nou, dat is wat vast wel leuk als je daarvan horen natuurlijk. Dus nu komen de steun 22 augustus in Sleert. Dus even zien wanneer het is. Het is van oude Jelve Toven. Dan kan je al kennis maken met de deelnemers. En het officiële concours begint om Jelve 12. Nou, dan gaan we nou even naar de Alpensussies, want die hebben een net van de morgen. Je komt maar met Tirol, Tirol, Tirol.

Nou, hartstikke fijn. Dan heb je nog een trekker terug in Oudemarm. Ja, nou ja, fijn dat je daarvan hoort. Het is op sneeuw 22 augustus en het vindt plak aan de Marderhoek. Het evenement dat wordt het van Jelven Jochen ons 6 uur. De inschrijving van de deelnemers is inmiddels volledig volboekt. Dus het wordt daar drok in Oudemarm. Nou, doe maar. Dat is dus op 22 augustus van Jelven Jochen ons 6 uur. Je had de hele dag de tijd om daar die praktiek dus even te beginnen. Dan begin ik afsluiten met het laatste versje. Het is een instrumentatie van Vlado Koempan. Mooie landschotskiem, kraaien. Nou, toch een mooie polka.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: hebben een vrouw aan het begin in de gezellige snuttermoon van Cardin Verdi. Maar dat gaat, oftewel 1, 2, 3. En het plaatje kwam uit
1: 1976.
2: Dit is de gezellige snuttermoon, mijn Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is bijna
0: we zijn een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige snuttermorgen op deze 22 augustus. Augustus, ja, van het jaar 2027. Ja, ik zit te veel eerst nog. Augustus, of is het al september? Maar dan gaan we heel goed, hè. 4 minuten naar de klok van Johan. De gezellige snuttermorgen tot de klok van 11 uur. Mijn naam is Arne de Jong en ik vergezel je hem tot de klok van 11 uur. Met muziek, informatie, agendapunten, nieuwsberichten, de Friske man. Ja, nu we soorten doen, zit er een garage sale in Sondel. We gaan straks om 10 uur, duren tot 3 uur. Want er zijn heel soorten garage, houders. Of meestal mijn garage die hebben spul staan. En die willen dat verkeepje willen aan je. En even een gezellig praatje. Ja, de garage is binnen te herkenbaar, want de wapper in de vlaggen. Want de wedding, die ken ik op Google Maps. Daar staat op de Facebookpagina van de binding van Sondel. Daar staat ook wel een kaartje. Als je erop klikt, dan kost hij Google Maps. En dan kun je hem welke adressen dat er om mij doen. Ja, dan ben je van alles te geven. Wat een spul, nice spul. En dat is al even een leuk prijsje. Wat het onbeend. Nou, wat hebben we in de gezellige snuttermorgen? De gebruikelijke items, de dubbele cappuccino, de nieuwe turbo-schijf om 10 voor 10. We hebben een paar humorstukjes. De plaatsen zijn verhaal van Bart Verleeuw en het waarbericht van Jan Lolke. En het is de vierde steun. En dan hebben we de cover en het origineel. Ja, nee, week heb ik nog een steun. Maar dan doe ik jouw nummers uit de top 100 van Jontjes 60 extra. De dubbele cappuccino is binnen het twee nummers van Robert Holmes. Nou, wat hebben we er meer? Daar is van alles te rijden. We hebben wat een nice fragment nu sleert. Maar we gaan eerst even naar Arnhem, want daar is trekkertrek gehoord in Arnhem. En Johannes de Vries van Ruijs Spannenburg, die spruts van de week al eens even jeder, maar Pieter Bruinsma, dat is de voorzitter van Trekkertrek. En Johannes, die zei van, of die stelde, die wil even een bevestiging. Die Trekkertrek, die begint om jou, Johan, hè?
6: Ja, nee, dat klopt. Dan is het volle programma door we de laatste jaren iets eerder beginnen.
7: Het is bij Foek op Laan, bij de Jan Scoutanuswaai.
6: Ja, nee, dat klopt helemaal. Sinds een periode hier zitten we daar.
7: Ja, en hoeveel deelnemers doen daarom mooi, Pieter?
6: Nou, een krap 200 hebben we dit hier. En dan hebben we er nog een Nikolaus aan. Of met Talit noemen.
7: Dat is heel soort om samen te sissen.
6: Ja, klopt. Nou, dat is juist in heel Noord-Nederland wel gebeuren. Dat alle trekken, die zit samen vol.
7: En we gaan in de week al wat roomwetter gaan. Dat is ook voor je wat goed. Dan heb je geen stof daar bij je, hè?
6: Ja, nee. Je moet de hele week wel wat rijden aan mij. Maar dat het sneeuw maar droog is, dat is wel belangrijk.
7: En wat heet met de nooie? Ik ken een muziek de nooie, Pieter?
6: Nou, niet een echt feest. Zouden we vroeger bij een manege wel hand hebben. Maar wollen, ik heb nog een bier drinken en er wat muziek met een DJ. En dan kunnen we er mooi nemen wat nooie hangen.
7: Dan even nooie praten. Hoe het dan komen dus nu een weest weer?
6: Ja. En dat bedoel altijd een soort meisje hangen. Ik wel van 4 jaar en in de buurt om 8 wel wat. En dan, dat is het altijd wel gezellig.
7: Ja, ten mooie, hoeveel vrijwilligers binnen je mooi bezig met dit evenement?
6: Nou, ik weet het net precies, maar ik denk dat we wel op ongeveer 80 zitten.
7: Ja, zonder vrijwilligers, dan kon je met dit ik net doen?
6: Dat wordt helemaal niks. Vrijwilligers ben ik gewoon van afhankelijk.
7: En sponsors, hoe zit dat daar mooi?
6: Die heb ik. We hebben volgens mij 92 sponsoren. Van, wat Lietscher en ik best wel grutten.
7: Dat is het Rikke best doet, Pieter.
6: Ja, nee. Daar word ik een soort moeite verdiend. En dat slaagt ik wel mooi. En dat is ook wel mooi dat mensen en bedroegen nu om jou daar mooi helpen willen.
7: Zonder de mensen dan weet dit ik net dient. Ook zoals het nou komen de sneeuw. Toi. Maar de trekken in Arnhem om jou van Jochen. En je moet met mooie protten willen dit dwan.
6: Nee, hartstikke best. Het komt helemaal goed. Als het warm en droog is, dan komt het helemaal goed.

Secondo il Fritlemai Jarik Sterken, Roxy Trekker, dat is de titel van een plaatje van haar. Ja, dat is een plaatje van vorig jaar. Glamour Beach is ik bij de Joep en Susanne Freek. Onder oren daar in Glamour Beach. Juster is het begonnen en andere huizen die zo mooi komen, maar ja, die heeft stemproblemen. Dus dat wordt niks met andere huizen. En ze hebben dan een heel soort artiesten die op Glamour Beach binnen. In de Glamour, nou de nieuwe single van Connie Funk. Wie ben jij?

0: single van Connie Vink. Ja, ik zei Connie Vonk, maar het is Connie Vink. En wie ben jij?
1: Humortime.
2: In de klas heeft de klasassistente tijdens de aardrijkskundeles over verschillende landen. Aan het eind van de les vraagt hij: wie van jullie kan een kaart tekenen? Ik, meneer, zegt Peter. Nou, en welke kaart wou je dan tekenen? Ruitenhaas, meneer.
3: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten.

0: koning, dan weet ik dat er slechts één grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. Vier kleuren zijn er, vier weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker. Want die soldaat, dat was ik.
1: Ja, met speelkaarten van Gerard de Vries. Dat is al een heel oud nummer. En dat je hier op deze snuttemon om 20 minuten jongen hier op Radio Spannenburg. Even zien wat er mee hier te doen. Fries kampioenschap Ielerikje in Tjalbert. Dat wordt voor de 31ste keer houden. Een officieel Fries kampioenschap Ielerikje. Dat wordt dus houden onder de Pastorie Single 42A. Even zien, nou ja, dat goed, daar kan me heen, daar kan me even zien van hoe dat gaat. Misschien kan ik wel een puntje heel mooi afkeepje daar. Het zou wel de duur wijzen om zo uit te jan. Nou, je kent al hier de Meilandje, heeft verschillend wel op SBS Side. Dat is een soapserie, een docu-soap, hoe moet dat zeggen? Ja, dat werd het leven van de Meilands dat we dan volgen. En nou, ja, ze willen normaal iets meer stoppen, maar ja, ze kennen dan het lid. En nou, voor RTL ben er opnames bezig bij een boerderij Meiland. En dat spelen ze houden in het Friese Vlassum. Vlassum? Hoe spreekt dat uit? Nou, dat is daar ergens, we weten waar, de Becherkwit in de buurt. En ja, vorige week hadden we die boerderijwinkel Iepen van de familie Meiland. Want ze moet op een boerderij passen. En dan, ja, dan met zijn koolmelken en een winkeltje. Daar heb ik een winkeltje Iepen erbij. En dat weer vorige week hadden we dat Iepen. En ja, de Omroep Friesland die spruts maar enkele mensen die daar van die winkel in de rij stonden.
2: Jo, kom ik voor de familie Meiland?
3: Ik mat treffen, zelf, maar heel leuk, ik ga er zin in.
4: Hij is groot fan, hij vindt het zo mooi.
5: Ik heb van geen idee waar ik heen ga.
2: En maar, hoe is die bevallen?
5: Nou, wel best, ja, weer gewoon gezellig meisje, ja.
6: Ja, ze ben ik als ze op televisie zocht, hè?
7: De typische stemmen hoor je van verre natuurlijk al, die hoor je van verre natuurlijk.
8: Aan hekel om rennen met al die auto's. Ik pak even een motorje. En de vrouw is enorm fan, dus ik zou er maar even heen. Je maakt ook eens wat voor de vrouw doen, hoor.
9: Ja. Zeggen we lemmer wien zal en die grauw. En we wisten natuurlijk net helemaal zeker waar ze zitten. Totdat wij Facebook zeggen, want daar kwam het filmpje voorbij. Ik denk, nou, dan maken we maar één blokje om.
10: We hadden een foto.
11: We hadden een foto.
2: Ik heb die gezien.
11: Ja, zeker.
2: Zoekerspinsies.
10: Zoekerspin. Dus,
11: daar kon ze geen klap van, maar dat had helemaal niks.
2: Een tevreden gevoel van Husta.
11: Ja, toch rent het wel. Ja. Ja.
12: Dit maatje wij verlassen nooit bij mij.
13: Ik word hier zo moe van. Het is toch verschrikkelijk. Je kan toch niet even rustig zitten zo?

Ja, dat weer Luna, mijn schoonzoon. En ja, dat weer een nijplaatje van haar. Ja, we beginnen even een jointje in 68. Toen ben je er nog net zo volle televisiezenders. Volgens mij alleen maar Nederland 1. En daar ben je een bandprogramma. Dat starten. Dat start in jointje in 68. En dat weer dit.

0: boekjes kan. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, Marille O?
0: Want dieren zijn precies als mensen.
2: Ja, in 1968 tot 1989 werd het uitzonden op de publieke omroep. En in 2004 werd het verkozen als de best binnenprogramma van de 20e eeuw. En de karakters werden bespeeld door poppenspelers die het onder een tafel zitten. En ja, het waren afleveringen van 4 minuten lang. En meneer Uil, die ben, meneer Uil, die spreekt bent achter een krant bij oer de dagelijkse gebeurtenissen. Nou, en alle 1600 afleveringen binnen nu gedigitaliseerd. En die worden alle gelijk of in proporties op YouTube zet. En sinds deze zijn er de eerste afleveringen die staan nu op YouTube. En ja, meneer de Uil, hij eindigt altijd zo.
0: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
2: Ja, nou, tot de dubbele. Cappuccino de Roland Hagen, just wanna.

0: Dit is Radio Spannenburg.
1: Goedemorgen Nederland. Koffie?
2: Dat zie ik niet.
0: Het is tijd voor een doel.

0: De dubbele cappuccino voor deze sneuwende 12e augustus. Dat wint 12 nummers van Robert Holmes. Hij is een Norwich. Daar komt er Wai. Dat is uit Engeland. Een Britse componist, singer-songwriter. En het in Nederland in 1980 het er 2 hits van. Nou, die hebben we ook gedraaid. Dat weer Escape. En Him. Barde uit 1980, geen medailles maken in 1990, maar waren hit hier in Nederland in 1980. Nou, dat zou hier Robert Holmes, ik had er net zo volle info over, maar dat weet nou wel zo'n beetje. Nou, de bouwvak is weer voorbij, ja, de vakanties, de squal mee weer begonnen en ja, het zijn we zwaar, het hitte waar, dat is nou een beetje aan kant, denken we, en RTV Spannenburg die komt de strut op om mensen even te vragen hoe zij de vakantie ervaren. Hè? En Nick van RTV Spannenburg die vragen om bepaalde voorbijgangers.
1: Wist ik op vakantie west?
2: Nee, dat net.
1: Waarom net?
2: Oh, ik ben langer aan het werk.
1: Je hast volle yield maken in de vakantie?
2: Ja, dat sowieso. Kijk, mooie Ruud Jan.
1: Hoe jouw statuut? Waarom?
2: Ik heb juist een crossauto ophellen en ik heb dus nog crossmotor staan. Dus het komt er altijd wel weer uit.
3: Een eigen ondernemer had net altijd vrij, maar gelukkig konden we dit hier mooi zo regelen.
4: Ik ben al op vakantie.
1: Je hebt vakantie?
4: Ik heb vakantie.
5: Ik hou echt van Nederland, ja. En bijzonder is in Friesland, natuurlijk. Tuurlijk, ja.
1: Waarom bent u hier naartoe gegaan op vakantie?
6: Omdat Friesland rustige mensen zijn. Westland is veel te druk.
5: De vaarwegen voor die boten. Ja. En ja, ik ben hier met mijn eigen boot. En ja, het is hier echt mooi om boot te varen.
4: Ik zit hier wadens op camping. Daar zit ik al wel het zingen hier.
1: Hoe is het hier?
4: Mooi. Bij deze maar, hè?
1: Ja, maar als klokkenmaker gaat net altijd tiertjes van vakantie.
3: Nou, nee, eigenlijk net. En de meesten komen juist met het probleem met de tiert bij ons. Ja, wij met de tiert, we maaien. Dus ja, dat is natuurlijk een hele vreemde discussie. Maar nee, dit is ons werk.

0: makker van het hout, kreesbureau. Makker van het hout, een kreesbureau.
1: Bouwvakkerszoon van Marcel Smit, hier de Bruis van den Burgut, 2014. Juni er werd een donjon in de jouwere, mooi trissig. En dat is al weer in het haske in de jouwere. Niet om jou wachten. Er is dus live muziek en het staat in de teken van de ballroom. All these country letten en dankzij de muziek en een gezellige sfeer. Dan het de ballroom danske in het haske de oude ronde hier een comeback maken. En ja, deze jongen werd geschikt voor zowel ervaren dansers als beginners. De entree die bedraagt €10. En om even in de stemming te komen, hier een country song, een nijnummer van James Johnson. De country song. En trouwens, van een beetje, ik wil meer country muziek te jaren. Hier op Ruijs van den Berg in country, folk en rock'n'roll. Met Johannes van den Berg, Johannes en Aaltje.
2: This is

0: Duitsstalige muziek hier in de gezelligste Roman trouwens. Een beetje tussen 4 en 5 meer Duitsstalige muziek. En die Duitse slager rond Lederhosen Parade. En dat is non-stop. En dit weer trouwens de slager mafia. Maar ik vind die doof. Ja, het zou bij betak om een bekend maatje van een nieuwe turbo schuif. Want het is het zien van het zin hier in de gezellige snuitermoon. En dat betekent ieder omdat we elke 2 weken hebben een nieuwe turbo schuif. En deze keer dat is een turbo schuif van Paul Newton. Ja, Paul Newton die is geboren in 1962 in Bromborough in Engeland. Daar is er afkomstig waar hij is bekend van... nummers My The House Mentons, My Happy Hour. Nou, dat is een plaatje dat ik het al vond. Het is wel een leuk plaatje, draaien nog een keer wat even. En samen het noemen Rihanna Downey heeft een singeltje maken. En dat is getiteld The Favorite Kind of Idiots. En dat is voor de komende 2 weken de turbo schijf hier op Radio Spannenburg.
1: Radio Spannenburg.
0: Paul Heaton, Rihanna Downey, in een turbo schijf.

0: Turboschuifje op Radio Spannenburg. De favorite kind of idiots van Paul Newman. En hoe heet ze eigenlijk Rihanna Downey. Rihanna Downey die komt uit Glasgow, uit Schotland. En die is geboren in 2000. Dus samen hebben ze dus dit country rock een nummer opgebracht. En dat is voor de komende 2 weken de turboschijf. Nou, Blauwhuister, heenste dag is het Juwert. De benalie hinders, paden. Het is trouwens om 10 uur begonnen. En er is ik een commissie, commissaris van de koning Arno Brok. Die had het om 10 uur geopend. En ja, dat is een gezellige iets daar in Blauwhuis. Nou, we gaan nou even naar vorige week sneuwen. Toen werd het gezellig in Sleert. Want daar werd toen strijden om de sterkste man van Sleert. En bij het eerste onderdeel moesten de deelnemers een boord over het water naar voren loeken. En ja, waar ik steeds zwitter maken. En om die zwitter te maken zitten er een paar man in die boord. En totaal kwam het gewicht uit op zo'n 100 kilo. Honderden kilo's. Of ja, daar moest. En bij dat onderdeel. Ja, moest ik een sack over een lat heen gegooid worden. Dus die trouwens een filmkop RTV Spannenburg. Ja, en de wedstrijd die is toen onder leiding van voormalige sterkste man van Nederland, van de wereld, Wout Zylstra. En RTV Spannenburg die spruts mij. Toeschouwers en mijn Wout en mijn deelnemer Colin, die weer nummer 18 hier.
1: In Sleert wordt de latte elke keer weer heger lijn van deze man. Ze beziek je alle jaar de sterkste man van Sleert te worden. Maar dan moet die sec er wel door rennen.
2: Hoe voelt dat nou?
3: Ja, makkelijk. Nee, val mee. Nee, leuk. Ja, wel best.
2: Is dit een beetje jouw onderdeel?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik het hier wel moet winnen. Ik denk niet dat ik het win, maar hier moet ik het wel winnen.
2: Hoe hoog denk je dat je nog kunt komen?
3: Nou, ik denk dat 4,75 wel echt de max is.
1: Colin is pas 18 hier. Toch die ek het loeken van de boord hem goed hoor.
3: Ik had hem iets minder zwaar verwacht dan dat hij eigenlijk was. Maar ja, de touw is nat, dus je kan geen grip pakken. Maar verder gaat hij op zich wel prima.
2: En als er dan nou ik op oefenen?
3: Nou, er zijn gasten die trainen er een paar jaar op. Ik heb één keer getraind, maar verder niks.
2: Nou ja, maar het is dus juist wel een sterke vent uit. Hoor je dus net mij, op?
3: Nou, veel bier en bitter garnituur. Dat, breedte zegt niks over kracht. Het is hier vooral techniek. Dus de breedte en de grootte, dat zegt niks van iemand.
1: De sterkste man van Nederland is de rek en houdt als skiersrochter alles scherp in de gaten.
4: Sowieso is hij zonder heel wat regen, een mooie conditieslag. Maar die Stien, als laatste hebben die net voor niks. Dan moet je eigenlijk 90 seconden de tijd om ze erop te krijgen. En, ja. Meestal vechten ze helemaal leeg tot 90 seconden. Dan blozen ze wel even een tijdje op de grond liggen. Zei jij dat eigenlijk wel?
1: Het publiek libbert volop mij bij de kreftpatsers.
5: Ze hebben heel erg oefenen. Ja, mijn broerke, dat is degene die er ik bij stiet, die heeft hier een loods. En daar ben ze altijd in bezig. Dus ze binnen. En mijn oudste neefke Mark heb ik mooi die in orde maken. Dus ze weten wat ze doen.
2: En krijg je als sterkste man van Nederland en treden sterkste van?
4: De wereld, week, ja.
2: De wereld, net een beetje de kriebels, als die je bist. Was net mij, man.
4: Nee. Ja, dat je dat hek nog wel leert. Dus ik ben al 12, zegt hij. Nee, dat is wel fut. Ik weet dat ik nou bepaalde dingen net ben wanbeurt. Maar dat leer je wel.
6: I've been the nail under the hammer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsien Roeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijd om op te staan.
3: De nationale zaterdaggebeurtenis.
4: Wauw.

0: Zweedse formatie ABBA, Knowing Me, Knowing You. ABBA die we had een heel soort hits hand in de jaren 70 en in de jaren 80. En dit plaatje dat kwam uit
1: 1977.
2: Dit is de gezellige Sneuntemorgen, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
6: Koffie.
7: Het is bijna
0: dus daar, welkom bij deel 12 van de gezellige Sneuntemorgen op deze 12 augustus van 2020. Ja, nou noem ik een gezellige Sneuntemorgen hier op Radio Spanenburg. Maai daarin naar de plaat, het is het verhaal van Bart van Leeuwen, waarbericht van Jan Lolke. Vier nummers uit de top 100 van 1966. En dan binnen nummers 68, 67, 66 en 65. En de cover en het origineel heb ik nog nooit waarbericht van Jan Lolke. Nou, de garage sale in Sommelen die hebben. En dat is tot 3 uur. Dat is nu 10 uur begonnen. En dan kan je bij diverse garages langs om leuke dingen te beschermen en te kijken. Dat is onder oren ik het zwaargat nummer 10. Dat is die te kijken met mooie gehaakte spullen en zo. Leuk om te zien, maar vooral ook leuk om te hebben, om te kijken. Maar in Sleer, daar is Jurtikwet Geende en dat is de Stadsomroep Concours. Een internationaal omroepconcours, stadsomroeper. Nou, staatsomroeper Jan Sjoerd de Vries uit Snits en staatsomroeper Wiebrand van der Land uit Sleert, die maakten zich op dus voor dat internationaal omroepconcours in Sleert. En dat is Sjoerd, 12 augustus, komen er zo'n 15 steeds dorps kernomroepers uit Nederland, België en uit Duitsland naar dat historische vestigingsstadje Sleert. Nou, en er wordt strijden om de titel van de beste omroeper. En Nick van RTV Spannenburg die spruts met de stadsomroeper Jan Sjoerd de Vries uit Snits. En met stadsomroeper Wiebrand van der Land uit Sleert. En ja, Sjoerd klinkt het in Sleert zo.
8: Boeren, burgers, boetelen, welkom in Sleert.
9: Zo zal het ongeveer in Sleert jaren wie de internationale omroeperconcours. 15 omroepers uit Nederland, België en Duitsland komen bijeenwaar om haar een beste stem en verhaal jaren te litten.
10: Dus dan strijden we eigenlijk om wie de allerbeste omroeper van Sleert wordt.
11: En dat wist al?
12: Nou, dat wordt zwaar om die te verslaan.
10: Ik denk dat ik wel bij de eerste draaien zit.
9: Var van der Land is het een thuiswedstrijd. En weet er wat de jury van hem verwacht.
8: Ik denk, geniet je van deze stad.
12: Praten. Nou, dat het een beetje verstaanbaar is, dat leidt van de hand. En ik vind altijd ook, moest het serieus nemen. De meeste moet die leeuwen.
9: De Vries, die had zich vanzelfs ecta red. Hij had een tactiek leerlezen.
10: Nou heb ik daar vorige weekend, nee, het laatste omroepersconcours weer in Reizen. En toen dacht ik, ik wil wat actueler. Dus dan heb ik op de Monte iets zelf nog even een tekst gekregen over wat er daadwerkelijk badde in Reizen. En dat kon ik wel een beetje combineren met Snits. Dus dan verkeep ik een beetje beide.
12: Ja.
10: Dat weer voor de jury de vorige keer in Reist wel een punt waarbij ze zeiden, ja, een omroeper moet eigenlijk actueel wijzen.
12: Er gebeurt wat anders. Je zit op een terras te eten en plotseling komt er iemand met een rat aan. De helft schrikt zich kapot. Zet de terras even op stelten. Nou, spelen ze even met hun. En aan het eind, ja, dan gaan ze wat voor die wedaasje gewoon. En dat hier ze nooit te berekenen.
9: Wat de omroeper zien acties zijn wolk in sneeuw in sleertje. Hokker omroeper, de beste omroepkwaliteit had.
8: Oontje in Sleert.

Josée Sepp, en dat weer de nieuwe plaat van haar en de liefde die blijft. Nou, en dat ter aanleiding van het internationaal omroepconcours in Sleert. Dat begint om Jelle Toven. En daar kunnen bezoekers kennis maken met verschillende deelnemers. En het officiële concours, dat begint om Jelle 12. Dus dan klinkt het een hoop, ik neem het nou maar even, zij is net bedoeld, oneerbiedig bedoeld, maar een hoop geschreeuw in Sleert. Nou, we gaan verder met een nieuw nummer van Roxy Dekker. Die is heel populair onder de jeugd. En zij is een jonge dame. Ze heeft een nieuwe plaat maken. Barre Minimine.

0: 96.4 en 106.0 FM. Radio Spannenburg.
1: Humor.
2: Een echtgenoot kwam in grote moeilijkheden toen hij zijn trouwdag vergeten was. Zijn vrouw riep kwaad: je kan er maar beter voor zorgen dat er morgen iets op de oprit staat wat van 0 naar 100 gaat in minder dan 10 seconden. De volgende ochtend vond de vrouw een klein pakje op de oprit. Zij opende het en vond een splinternieuwe badkamerweegschaal.

0: Hart Hoogkamer, hier op Ruis van Burmooi, een oud nummer uit 2000 en In Mijn Dromen. Nou, het waarbericht dat hebben we altijd naar de plaat en zijn verhaal, maar op verzoek van de waarman doen we het nou even verder, verder plaat en zijn verhaal.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Loke van Ommen.
0: Ja, aan de telefoon heb ik Jan Loke, goeiemorgen.
2: Een hele goede morgen, Anne.
0: Ja, het waarbericht, het is ja, het is over donker, gris en ja, qua temperatuur is het aanmerkelijk koeler als vorige week, om samen te zitten.
2: Ja, zeker. En nou ja, op zich voor de natuur is het allemaal net zo raar, denk ik. En toch, nou ja, voor grondplakking op dit moment is het ik echt gewoon wat echt fix koeler dan een Wiekeline. Wiekeline, dat we kort aan de telefoon hingen, zijn we nog van. Zo, het is wat een warmte hebben, Han. En nou ja, de natuur snakt naar ruinwetter.
0: Ja.
2: Nou ja, dat ruinwetter hebben we wel aan op verschillende plekken in de provincie door de weken.
0: Ja, nou ja, het is wat ik geleden zit en dan net genoeg van de natuur. En dat denk ik nog net, maar goed.
2: Nee.
0: Maar ja, hoe liep het?
2: Nou ja, in jouw is toen gestrutten van de weken blank. Toen zit een beetje, maar toen voel je in een hele kwartiertijd voel je haast 40 mm wetter. Haast 44 mm. Terug een buientrein, maar zwier tongen erin. Ja, en dan gaat het wel weer hut, maar het ruimwetter wat er komt.
0: Ja.
2: Het verschilt van plak tot plak, hè? Want als voorbeeld, in het midden van die provincie is er helemaal niks van. Terwijl het in het zuidelijke part van die provincie volle plakken 30 tot 50 mm is van. Dus ja, dat is verschil van plak tot plak.
0: Ja, dat is ik landelijk zag van de week weer in Pedaanvoort. En op Romreis een hele week dikke baan. Ja, dan moesten we wel even starige rijden om vanwege beperkt zicht. En dan komt het wel even naar de hut om.
2: Ja, zeker weten, ja.
0: Maar ja, de vraag is, hoe liep het de komende weken? Zet het maar even voor u even op een rijtje.
2: Zal ik even, man. Als wij surfen naar de actualiteit, dan surfen wij vanuit het noordwesten buien op je provincie ook komen. We binnen van de morgen nog goed voorbij komen, maar ik denk dat wij straks wel weer wat buien krijgen. Die zitten ook op de Skelling, Vlieland en de eilanden, om het zo maar even te zeggen. En nog verder de Noordzee op. Het eerstelijke pad krijgt nou op de muitse met buien. Het westelijke pad letter van de morgen. En ja, dat is dat liep het wat dat betreft wel weer weer te worden. Actuele temperaturen van de morgen om 10 uur. 15,6 in Lauwerd, 16 graden op de eilanden en zo'n zandje in Starem. En ja, dat toont wel aan dat het hele oren temperaturen minder dan die we wend binnen. Ja, en dan de verwachting. Als wij surfen naar ja, de oude dagen, ja, dan is er aardig wat wetter van. Maar nou is naar de komende dagen liep dat ik wetter gebeuren. Of in ieder geval, joe het nog. Van de morgen hebben we vooral te maken met enkele buien. Het verschilt nog steeds van plak tot plak. Zij heeft toewegen droeg, kan het wijzen op een ene plak en op de andere plak. En een buientreintje hoe trekken en kan er wat serieus aan wetter vallen. Het is zo'n, van de morgen bloedt het bij zo'n 17 graden en bij een matige noordwesten min. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 18 tot lokaal 19 graden. En zo nou en dan komen nog buien voor, maar vanuit het noordwesten wordt het wel vaker droeg. Er is daarbij een afwisseling van wolkenvelden en zinnige perioden en er wordt een matige noordwesten min. Jong, dan binnen er ja, nog steeds wolken die binnentrekken vanuit de Noordzee. En zo nou en dan kan er ik nog een bui uit voortkomen. Roen sinds ondergang laat de temperatuur rond de zandje graden. Komende nacht dan kwalt het in de kustregio's aan, dat is een 15 of 16 graden. Via de landinwaarts en via de provincie zullen het dan uitkomen onder de 10 graden, werd toch het fix afkoelt. Veer uit de meeste plakken is het droeg, al is een enkele bui in het ja, net uitsluiten. Het waait erbij nauwelijks komende nacht. Monier is het in eerste instantie droeg, maar

0: mix van wolkenvelden en zinnen. Aan het einde van de maand trekt een enkele bui uw provincie in. De temperatuur loopt tussen de zandje en miljoentje graden. Montemintje hebben wij nog te maken met een enkele bui. Ik steeds meer zinnen die erbij komt. De temperatuur bloedt bij u wel stekken op zo'n graad of 18. Terwijl het zuiden van Nederland al weer de 20 graden giet. Montejoon neemt de buienkans bij u zich al en komen dus brede opklaringen voor, waardoor het vrij snel kan afkoelen. Rond de zonsondergang loopt de temperatuur op volle plakken al rond de 15 graden. Monternacht binnen de opklaringen, waardoor het vooral via de provincie flink kan afkoelen. De minima komen waarschijnlijk u tussen de 10 en 10 graden. Alleen nog direct aan zee is het enkele graden minder koud. Mengje is het droeg, maar flink wat rondte voor de zinnen. In het zuiden is er nou en dan wat meer sluierbewolking aanwezig. In de rin van de dijk kan er wat stapelwolken ontstaan. Maar het bloed gewoon droeg. De temperatuur die rint uit is een matige eerste min. En de temperatuur die rint uit naar zijn 21 of 22 graden. Tien je wat warmere lucht aan viert. En kan het mogelijk best aan 24 graden worden. Er is daarbij een mix van wolken en zinnen. En er waait een matige eerste min. Let er op de dijk. En vooral in de jong neemt vanuit het zuidoosten de kans op buien ta. Wij zien het op grote schaal simmers warm, maar het is dan zo'n 24 tot 27 graden. En de wind is draait naar het zuiden en is zwak tot matig van kracht. Maar deze zuidenwind wordt ik vochtige lucht aanviert, we terug het benauwd aanvielen ken. Er is kans op een enkele bui, maar het winnen vooral de zinnige perioden die de toon vieren. De dagen daarna bloedt het in eerste instantie simmers warm. Maar op tong is je kans op tong weer buien. Vanaf vreed daalt de temperatuur wanneer we waren rond de 21 graden. En daarbij, ja, dat liet het dan een tijd zat te bloeien. Het baarbeeld bloedt erbij wisselvallig, maar geregeld kans op buien. Vanaf september bloedt de kans op buien aanwezig. En de kans op simmerse warmte is dan liets. De temperatuur komt dagelijks tussen de 20 en 23 graden. Wat vrij normale waren binnen voor de tijd van tien. Volgend weekend, ja, dan liet het er toch echt wel serieus de kans op een op meer wetter voor ja liep het weer groter te worden zoals ik het nou zie. En dan is de kans op 10 mm of meer wel groot op mijn weekend.
1: Oké, we zullen even genieten van dat mooie weer voor de komende weekend.
0: Zoek zeker dan, want ja. Daarna wordt het wel minder.
1: Ja, jullie ook bedankt en tot mijn weekend.
0: Tot mijn weekend, hoi hoi.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Daar staan ze weer met z'n allen keurig in de rij te wachten op een grijpstuiver. Ze hebben geen geld voor eten of schone kleren omdat ze nooit een baantje hebben kunnen bemachtigen. Een man, strak in het pak, passeert de rij en kijkt even recht in de ogen van een arme vrouw. In het voorbijgaan fluistert hij: "Ga toch werken." En om te pesten zegt hij het net hard genoeg zodat iedereen in de rij het kan horen. Even later roept hij tegen een jonge knul: "Vergeet maar dat jij ooit zo ver komt als ik, want je ziet er nu eenmaal niet zo uit als wij." Ik schiet de man aan en vraag hem verbaasd hoe iemand zoiets kan zeggen. "Denk eens na voordat je wat roept," zeg ik. "Ach jongen," antwoordt de man, "zo is het leven nou eenmaal. Dat soort dingen zullen nooit anders gaan." In 1964 hebben ze één keer geprobeerd om met een wet iets te veranderen. Mensen die niks hadden zouden het wat beter krijgen, was het plan. Maar daar is maar weinig van terechtgekomen. Een wet verandert namelijk niet het denken van mensen. En dus zien we de rijen zwervers en bedelaars elke dag weer langer worden. Tja, zo is het nou eenmaal, zegt iedereen. Het is altijd zo geweest en het zal altijd ook zo blijven. Maar moet je je daar dan zomaar bij neer blijven leggen? Dat is natuurlijk de vraag.

0: Latense verhaal van Bart van Leeuwen weer dit. The Way It Is van Bruce Hornsby in the Range. Het jointje 86. Nou, het waarbericht dat hebben we aan van Jan Lolke. Ja, voor degene die het mist heeft, straks om Jelle Welven. Nee, om jouw Toven en jouw Wien komt het waarbericht dan een keer voorbij in Radio Spannenburg, Weekend Nice. En je kent ook al dit straks. We hebben rommelustrie in uitzending gemist. En dan onder de gezellige sneutemoon. Nou, als traditie, elke vierde sneu van de maand zit de cover en het origineel.
1: No, de cover en het origineel.

0: de cover.
1: Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

0: Margarita van Riccardo Conciente. Die, volgens mij, dit Italiaans. Dat komt het Njontje niet in Njontig. En in Njontje 93 maakt André Hazen daar een Nederlandstalige versie van. Ik leef mijn eigen leven. Nou, je moet luisteren naar jezelf. Het is nu de morgen, je reprijs van Spannenburg. Maar ja, het laatste item dat voorbij komt, dat bij jouw nummer zit de top 100 van Njontje in 66. Vorige week hebben we nog nummer 69 eruit. We gaan verder mijn nummer.
1: Nummer 68.
0: En dat is Dave Berry. Nee, de Who, I am a boy. Dave Berry komt dan.

of jouw nummers uit de top 100 van jochentje Soyzen zegt dat het bij Dave Barry en If You Wait For Love op nummer 64 en op Soyzen zegt het toen ik Dave Barry, mijn mama en Connie van der Bos, ik ben gelukkig zonder jou op zon, zegt de gemme begon dit voor jou dan maar de hoe My I'm a boy, en is toen op 8 zegt. Nou, na een week dan doen we er 8, omdat het de 5e sneeuw is. En dan heb ik een oor item naar het waarbrief van Jan Lolke. Dan doen we 8 nummers uit de top 100 van Jochentje. 66. Ja, wie het op deze tune was naar muzikaal onthaal lustert. En ja, één keer in een fjouwer weken, dan jij het neemt dit geluidje. Dat is weer de tune van onze radiocollega Mella. Mella van der Goort is helaas oud onder toontje op 69-jarige leeftijd overleden. En als laatste plaat wil ik toch even een eer betonen aan Mella. Die een talrijke aantal verschillende soorten muziek werd die van houden. Trouwens nog de condolatie aan en de sterkte voor de nabestaande de familie. En komende deze in muzikaal onthaal tussen 8 en het zien wil ik even een eerbetoon brengen aan Mella. Dan draait de muziek die Mella altijd leuk vond en altijd onvregen. En zij de laatste plaat die hij ik wil vaak onvregen, dat doe je deze.

We moeten even My Tiger Feet. En dat is het herontdenken van Melle, die het overleden is. Uwse radiocollega. Voor de familie sterkte en komende t-shirt in muzikaal onthaal. Muziek van Melle, die het Melle leuk vond om om te brengen. Wat mij betreft, dat nu.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Alvoeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Een hele goeie morgen. Welkom bij een nieuwe editie van het Spannenburg Nijswiekijn. Het is Sjoerd Sneun, 22 augustus. We beginnen met muziek van 10cc. Dit is de Wall Street Shuffle.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Bij Ronald van der Pol.
1: 6 minuten rolven. Dit is het weekend van Spannenburg. Mei ont inhoeren het Spannenburg Nijsweekend. Dadelijks Nijs uit de regio. Een tredde van de 100 gymnastiekverenigingen in ons provincie kampt mijn te kwart on trainers. En dat had grote gevolgen. Net alleen nog voor de band die net meer gymnastiekje kennen, maar ook voor de vereniging zelfs. Hoe vlinden ze dit probleem in oude haske om? Dadelijks het verhaal van gymtrainer Maria Wouters. Verder zak voor de evenementen dit weekend. Trekkertrek is er gehoord in Oddemadden. En in Sondel is er een garage sale. Het waar van de middie, dan komt het nog heel tiet te buien. Maar de buien die willen stadig gewoon minder voel. En uit het westen waait wordt het ek weer droeg en schijnt wat vaker en wat langer de zinnen. Er waait een matige, vrij krachtige wind. Die komt uit het noordwesten waait. Het wordt jochtje graden in onze regio. Dadelijk som Jelve Tolven meer over het waar met Jan Loke van Ommen. Maar we beginnen deze uitsturing met de opvanglocatie in Balk, het AZC. Want het onderkomen van vluchtelingen bloeit na 1 oktober iepen. Dat had het ministerie van Justitie en Veiligens om de gemeente de Frieske Marren weer te litten. De gemeente is teleurgesteld. Dit zei burgemeester Leo Pieter Stoel over het besluit van het COA.
2: En dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan de afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
3: Maar hier dat net verwacht je, Ken, want het is algemeen bekend dat er een tekort is om opvangplakken. En ja, dan zoe je een asielzoekerscentrum tegengeven en er moet dan een plak zocht worden van een paar honderd mensen.
2: Ja, dat is ook de reden waarom we al heel lang aangegeven hebben van denk erom, die datum vervalt straks. Dat zitten we ook in provinciaal verband. Als we met het COA om tafel zitten, wordt dit aangegeven. Er is nu al 2 keer verlengd. En ook bij de laatste verlenging is nadrukkelijk met het COA besproken. Van, is dit dan de laatste verlenging? Ja, dus de laatste verlenging. En desalniettemin komt een maand, anderhalve maand voor de beoogde sluitingsdatum toch de mededeling van het ministerie en van het COA dat ze de afspraken niet na kunnen komen. Omdat er te weinig opvangplekken zijn in Nederland. En dat ze gedwongen zijn om door te gaan met de opvang in Balk.
3: Wat vind je ervan?
2: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En dat is natuurlijk iets. Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
3: Wat kent de gemeente Noordwaan?
2: Ja, dat is wat we ook op dit moment aan het bekijken zijn. Het is ook een overeenkomst. Er was een bestuursovereenkomst waar afspraken in gemaakt zijn. Die worden nu niet nagekomen. Dus dat is eigenlijk net als een aannemer die een overeenkomst met u heeft om iets te leveren. Die levert niets. Nou, hoe ga je daar dan mee om? En dat is wat wij op dit moment aan het bekijken zijn. Wat is juridisch mogelijk en wat is slim om met het COA in gesprek te gaan? Want ons uitgangspunt is, afspraak is afspraak, enerzijds. Anderzijds, we sturen mensen niet de straat op.
3: Nou, hoe wagen je dan ik juridische stappen?
2: Dat is zeker een van de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen. Want ja, er komt een overeenkomst, wordt niet nagekomen. Dat is een zakelijk iets. En het COA hoort een overeenkomst, net als wij, afstand na te komen.
3: Is het net een bijzondere figuur om als legere oerits dan te procederen in de hegere oerits, in het Riek?
2: Ja, dat is vervelend. Maar het is net zo vervelend als de hogere overheid zijn afspraken niet nakomt met de lagere overheid. Dus dat is niet ideaal. Dit is eigenlijk niet waar we in terecht zouden moeten komen. Maar wat gegeven de omstandigheden van nu met te weinig opvangplekken kennelijk nodig is.
3: Ben de omwijnden in Balk al op hoogte?
2: Wij zijn vanmorgen bij omwonenden, direct omwonenden van het AZC langs geweest, in persoon, met 5 collegeleden, ik ben er 1 van geweest, en ook mensen van het COA, locatiemanagers van verschillende locaties van het COA, zijn we bij mensen op bezoek geweest om ze deze mededeling te doen, dat de afspraken niet nagekomen worden.
3: En hoe is de reageer in Balk?
2: Wisselend. Er zijn natuurlijk mensen boos, negatief. En die verwijzen terecht naar eerdere afspraken. Van dit is al de 3e keer dat verlengd wordt. En er zijn ook heel veel mensen, dat was bij mij de meerderheid vanmorgen, die zeiden ook wel van ja, we begrijpen het wel. En het is ook wel een logische ontwikkeling als we kijken naar wat er op dit moment gebeurt rond asielzoekers.
3: Je zegt ervan, we zullen nog zien dat we hier juridisch wat ontwaan kennen. Ja, stiepert dat ik net de polarisatie op dit punt. Zo je als gemeente net zegt dat van ja, we begrijpen dat het oermacht is. Dan moet het asielzoekerscentrum toch maar wat langer hier bloeien.
2: Ja, ik denk dat we dat nadrukkelijk moeten afwegen. En je moet ook soms zakelijk met elkaar omgaan. Ik kom uit een familie waar gezegd voor bij elkaar uit de beurs blijven, dan blijf je het langste vrienden. En dat speelt ook hier.
3: Komt er nog straks wat als een informatiejoen van de omwijnen? Maar dat stelt de gemeente dan net waar, want het is net hier een besluit.
2: Het COA zal mogelijk, of het ministerie, zal mogelijk behoefte hebben om verder nog te informeren. Mensen zijn vanmorgen, hebben ze een brief gekregen van ons, waarbij wij de omwonenden hebben geïnformeerd. En ook in bredere schaal in Balk mensen geïnformeerd hebben. Er is ook een persbericht uitgegaan om mensen te informeren. Wij hebben niet het voornemen om een algemene bijeenkomst te organiseren. Als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met de gemeente. En als het om de achtergrond van het besluit van het COA gaat, kunnen ze contact opnemen met het COA.
1: Het COA wil net reageren op vragen. In Balk zelfs binnen minder reacties op het besluit. Gewoon inwennen, zeggen het besluit al onkomen. Maar had er geen problemen mee. En oren vinden het een slechte zaak en haar geen vertrouwen meer in de oerhiet. Minister Bart van den Brink van Asiel die begreep de teleurstelling van de gemeente over het feit dat het asielziekencentrum langer open bleef als operaat. Maar ze hebben natuurlijk wel de afgelopen periode al vaak gezien dat we helaas in deze situatie zitten omdat er gewoon echt onvoldoende plekken zijn, zei de minister. Het COA zou de locatie in Balk in oktober sluiten, maar had dus geen alternatieve plakking voor de bewoners. Als het centrum tegen zou, dan zouden mensen op stritten bedarien. Als de gemeente langer als tocht mensen opvangen matten, dan wil de minister dat op een zorgvuldige manier communiceren naar haren. Hoe het oerlis Jeroen bij de Frieske Maringen is, woer net zissen.

0: Hey. Gymnastiekverenigingen in Friesland die kampen met een tekort aan trainers. In Orde Haske jouwen ze al goed 80 jaar les aan jong en oud. Haar trainer Maria Woudstra die sjocht om haar heen al krap te ontsteen. Maar in Orde Haske is het gelukkig nog net 4 van 12.
1: Ja, het is wat het waar, ja. En onze groepen binnen, die wissel je wat. Sommige groepen binnen een stuk of 10 en ik kijk wel groepen van oeren 20. En dat is wel druk en wel pittig. Nee, dat is wat het waar. Maar ik jij ook wel verhaal van oeren vereniging waar dat wel oors is, ja. Dit de leden gewoon haast net kwijt kennen en in nog lietere gamezaaltjes wat het wij hebben, met groepen van plus 30 bands zitten. Omdat ze gewoon net meer meesken en meer oeren hebben om de groepen te opsplitsen.
2: Neemt die druk dan bij die zelf ek om te zissen van ik mag maar even droog gingen?
1: Ja, zeker. Ja, en ik vind het heel leuk. Dus ik ben al lang het van plan te stoppen. Maar ja, ik weet ook wel dat, stel je voor dat ik ooit de beslissing neem om hier op te houden, dat de kans dan 80% is dat de vereniging ik ophoud te besteden. Dus nou, dat wil ik natuurlijk net.
2: Nee, want wat zou dat dan betjutten?
1: Nou, dat betekent dat er gewoon hier in het dorp en ik in de omliggende dorp helemaal geen aanbod meer is van gymnastiek en turnen. Want wij zeggen, ik wil een hele grote leden uit Sint-Jut, uit Rotterdam, uit Haskovianen, uit Stoppengat, alle dorpen hieromheen en ik wil uit Heerenveen. Die komen hierheen omdat er gewoon in al die oralietse plakjes ik al niks meer is.
2: Sjorst, op internet ook een soort oproepen voorbij komen van dit soort van functies?
1: Ja, een heel soort. Het rijnt echt oproepen. Hè. Nou is het natuurlijk krijg de start van een nieuw seizoen. En voor de zomervakantie, ik dus juist alle dagen wel meerdere oproepen voorbij komen van verenigingen uit het hele land. Die het meestal ziekje en dan ik van lietse band tot onvolwassenen en alle disciplines. Het speelt het echt. Het is een probleem wat wel heel breed speelt.
2: Lucas, ik kan alle kanten. Nou, Maria, kom eens helpen.
1: Jazeker, ja. Ze weten me wat te vinden via WhatsApp of de mail of wat dan ik. Ja. Maar ja, ik kan ik maar op één plaktak liggen wijzen.
2: En bewegen is belangrijk.
1: Zeker, ja. En wij hebben natuurlijk ik de peuters en de kleuters. En dat begint op mij. Vroeger gingen alle peuters en kleuters altijd op gymnastiek. Dat is nou helaas net meer zo. Maar het is zo belangrijk voor die band om gewoon de basisbeginselen mij te krijgen. De motoriek goed te ontwikkelen. En dat merk je al eerst als het op zwemles doorsletter dat dat makkelijker gaat. En dat werkt letter in alles terug. Dus het is zo belangrijk om van jongs aan lekker te bewegen.
2: Tinkst ik naai van, stel dat ik alder een keer mij ophoort, dat er dan vervanging komt? Of zegt er een soort doemscenario van die?
1: Ja, eigenlijk wel een beetje een doemscenario, ja. En we proberen steeds, ik wil de jeugd en onze wat oudere turnsters erbij te beloeken. Maar dat is gewoon heel lastig. Hè. Ik ben straks klaar met squal en die gaan studeren en die vleren uit. En het is gewoon een vak wat het heel lastig in is om er echt je werk van te maken. Hè. Want als bij de gymnastiekverenigingen is, dan kan je pas werk je van nou een uur of drie middags. Dus ja, om daar een volledige baan in aan de te houden, dat is gewoon heel moeilijk.
0: Ja, het zou net al in een vervelend van de pjutten en ben wezen als ze net gymnastiekje kennen. Er zitten ook serieuze consequenties om vast als ze dat net doggen. Dat leidt dokter Anita Waldram uit.
3: Omdat ze dan van alles aan verschillende bewegingen leren. En dat is voor hun hele toekomst van belang. En met name hun rug. Want die moet je nog je hele leven lang. En nou ja, zitten, dat doen we al heel veel. Maar dat bewegen, dat rollen, dat vallen. Dat je kunt leren vallen. Dat je durft. Dat je moed hebt om ergens op te klimmen. En er weer af te gaan. En dat je weet hoe je moet springen. Of dat je ziet hoe diep iets is. Dat is belangrijk. Dat ze dat vanaf jongs af aan leren. En dat kan echt vanaf baby af aan.
4: Ja, want ik had vroeger dus wel gymnastiek zitten. Ik heb wel gymnastiek als ben. Wat heb ik dan geleerd dat een band dat net gymnastiek wat ja, net geleerd had?
3: Jij hebt boekjes springen gedaan tijdens de gymnastiekles. Maar heb jij nu wel eens een kind een boekje zien staan en dat er een kind overheen springt? Ik denk het niet.
4: Dat klinkt mij net heugen, nee. Maar hoe zit dat dan qua fysieke gesteldheid? Wat voor effecten had dat van band dan?
3: Omdat ze dat dus nooit eigenlijk die beweging hebben gedaan, zijn ze minder lenig geworden. Als je probeert dat ze met hun handen bij hun voeten komen. Dat kan bijna geen kind op dit moment. En de korte hamstrings, hele kromme rug, vooral boven in de rug. En eigenlijk niet die bewegelijkheid in de heupen, zodat ze met hun handen op de grond kunnen staan. Dus bokje staan, je ziet een bobbel boven in de rug, maar niet waar het moet, bij de heupen. En dat is heel jammer, want die krijgen last van hun rug, want die gaat scheef groeien. De belastbaarheid is niet goed. En die krijgen dus echt nu krijgen kinderen al op jonge leeftijd rugklachten. In plaats van, nou ja, als je 50, 60 bent, ook al te vroeg. Maar je kunt

0: komen.
1: Terug gewoon te gymnastiekje.
0: Ja, en dan liefst dus met iemand die daarvoor opgeleid is. En die weet, dit is allemaal mogelijk met alle toestellen die we hebben. En in een gymzaal heb je natuurlijk heel veel toestellen. Maar je hebt wel een opgeleide leerkracht nodig. Het kan niet door een vrijwilliger gegeven worden.
1: Want je misschien nou echt meer letsel daar terug, omdat bij minder gymnastiekje.
0: Ze zijn minder handig. Of ze voeren het niet meer uit. Je ziet bijna geen kind meer in een boom klimmen. Of aan een rekstok bovenin hangen. Omdat of ze niet komen. Of omdat ze de ouders het niet durven dat ze dat doen. En dan gaan ze dus wel in een beveiligde speeltuin. Maar het mooiste is zelf ontdekken. Wat kan ik en wat kan ik niet?
1: Daarom is gymnastiek misschien dus eigenlijk wel zo belangrijk. Omdat het dan in een controleerde omjouwing is.
0: Ja, je hebt allemaal toestellen die gekeurd zijn. Matjes om te vallen. En je kunt voorkomen. En je doet het na van andere kinderen. En je wordt enthousiast gemaakt voor bewegen.
2: Zij Anita Waldram. Zij is dokter. Dadelijks om Jelwe Tolven zullen we van Jan Lolke van Ommejerre wat het waar nije weekend waar zil. En het schijnt dat het nije weekend warmer waar we dus zien. Dat juist dadelijks in dit programma nije de muziek van London Beat. I've been thinking about

0: London Beat en I've Been Thinking About You. Precies, Jelwe Tol, en dit is het Spannenburg Nice Kai. Mijn naam is Waberjocht, Jan Loken van Ommen.
1: Oude weekend gingen we te maken met een waartype wat wisselvallig weer. Het is wie voor de eerst in tijden werd dat we volle ruimwetten kregen. En vooral op tongen gingen we te maken met toch wel zware tongenbuien, met name op het zuidelijke pad van onze provincie. En op een strook van nou de Lemmer naar Drachten, daar voel op volle plakken zelfs meer dan 40 mm. Ja, en dan tikt het toch ik weer het on. Ja, als we dan zeggen naar op dit moment, dan hebben we een auto met toch wat buien. Temperatuur die op volle plakken alweer luidt, rond de 18 graden. Ja, als we dan nou zeggen wat de verwachting doet wordt. Verspreid buien over de provincie, tussen trog schiet ik af en toe de zinnen. De waard zwakke tot matig en in het waddengebied nou en dan vrij krachtige noordwestenwind. Rond het middenjoer is het dan ik zo'n 18 of 19 graden. Vanmiddag komt het nog steeds tot buien, maar de buien worden wel steeds minder fel. Vanuit het westen wordt het ik droeger en schiet vaker en langer de zinnen. Er wordt een matig aan zee en in het waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt zo'n 18 graden buis. Daarmee is het iets aan de koele kant voor de tijd van het jaar, want waden tussen de 20 en 23 graden zijn gebruikelijk. Jong komt het bij ons nog tot een enkele bui, maar elders is het droeg. Tot sinds ondergang schiet af en toe de zinnen. En nadat ik de zinnen onder is gingen, komen er opklaringen voor. Aan het eind van de juni is het een graad of 12 tot 15. Vannacht daalt de temperatuur verder naar zo'n graad of 10. Alleen nabij grote wetteroppervlakken bloedt het wat zachter. Er is bij ons nog een buitje mogelijk, maar 4 uur op de meeste plakken bloedt het droeg. Waaien doet het net of nauwelijks, maar in het watergebied bloedt een stevige westenwind staan. Dan morgen is er een mix van zinnen en wolken. In de rin van de dag schiet steeds vaker de zinnen. Op 4 uur de meeste plakken is het droeg, maar in het kust- en watergebied kan lokaal nog een buitje voorkomen. De temperatuur stijgt naar zo'n graad of njontje en het is dan ik weer heerlijk waar om er eens even op uit te gaan. De noordwester is zwak tot matig en windkracht 2 ontdraaien. Menje is een droege dag, maar geregeld zinnen. De wind waait uit het eersten en neemt geleidelijk wel in krijft. Daar hebben we het wel warme lucht aan viert. En de temperatuur die stijgt naar een graad of 20 of 22. En daar hebben we in de gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Tiesje dan, geregeld zinnen, maar dan stijgt de binnenkwolkenvelden. En iedereen van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien. En daarbij is het tonger mogelijk. De wind waait uit het eersten tot zuideersten en is meest matig. In het kust- en waardgebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar Simmerse waarden naar zo'n 24 rond 24 graden. De dagen daarna rinden de temperaturen in eerste instantie verder op. Lokaal kan het zelfs weer tropisch warm worden, maar 30 graden. Wol is het wisselvallig, met dagelijks een grote kans op enkele ruin- of tongenbuien. In het laatste weekend van augustus vertoont de temperatuur weer een daling. En ik de eerste dagen van september is het een graad of 20. Dus het wisselvallig iets lijkt dan ik om te horen, maar regelmatig ruinwetter of een enkele bui. Een terugkeer naar het stabiele simmerwaar zit er voorlopig net in. Onderwieken!
0: Dadelijk zien het Spannenburg Nice Weekend hak voor de evenementen die dit weekend plak financieren. Zo kist onder oren naar de trekkertrek, die is jullie naar de madden. En het is de tweede dag van Glamour Beach, dadelijk meer over de line-up.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

de merkenman wie van Rebouille, Defariëdest, Jet en Are You Gonna Be My Girl. Is dit een van de evenementen van dit weekend? Joet wordt ont drie uren een grote garage sale houden in Sondel. Deelnemers die binnen herkenbaar onder vlaggen die bij haar een wenning wapperen. Bezoekers die kunnen bij de verschillende adressen delgen en dan lekker sneupen tussen allerhande twaddenhons wat. Dat voor een leuk prijsje om in wordt. Dan naar Glamour Beach op een lemmer. Joet zijn onder andere De Kast, Boas en Stuk Live op het podium. Net erop een jongvol dan ik nog optredens van Suzanne Freek. En afsluiter Joet is voor de Dirty Daddies. Moor zit in het teken van Kleintje Glamour. Dan binnen de optredens van Stan Kluts, Russo, Gerard Joling, André Hazes en De Doellezen. En het festival weekend wordt afsluiten door Vangrail. Joet vindt de trekkertrek van Orde Maddenplak. Dat is onder Jan Scotanuswij. Het evenement dat is al begonnen door het ont van de jongseizoeren. De wordt rieten op twee banen. De Hobby Powerbaan en de Black Fury Juniorbaan. En de binnen verskate klassen die rinnen van Twaanhilf ont en mij Overton. In de tjerke onder het dok op een lemmer verzwaart de trio Garis, Koen en Stoffel een concert dat van de medium drie uur is. Dit lemste trio bestaat dus uit Garis de Bruin op zang, Koen Mollema op basgitaar en zang is van Stoffel Sandstra. Het programma dat bestaat benamen uit Hark Veskus uit de jaren 60 en 80 en die binnen onder horen van de Bee Gees, Elvis Presley, Frank Sinatra, Mary Hopkin en Herman van Veen. Joet wordt voor de 31ste keer het officiële Fries kampioenskip Palingroken houden. Dat evenement dat vindt dit hier plak op een nieuwe locatie. Dat is de Pastorie Single 42A in Tjalbert. Zo'n 60 deelnemers die gingen van de midden de street om de wisselbokaal. Maar de namen de Skieren Eel. Wedstrijd deelnemers die matten uiterlijk om drie uren haar een selectiere eel inleveren. Een jury die beoordeelt dan die eel op kleur, reines, gerens, rook en smaak. Nou, dan is de prijsuitreiking om 6 uren heen. Wat van stiel doen ze hoort, die kan Joen terjochten in het Haaske op de Jouweren van Jalwaard Norverswagen der de formatie Tressiek en Joen mij live muziek. En op het programma Steam Ballroom, Oldies Country en Latin. De entree is €10. En Joet wordt voor de vierde keer de Blauwhuister Hiensterdij houden. Er worden 21 rubrieken verdiend met Friese tuurhinders, KWPN-tuurhinders en hacknies. En daarnaast worden 2 nationale kampioenskippen verdiend. En we worden de 4e competitiekampioen bij de Nijlingen huldigen. Ons afvide evenementen van dit weekend volgens meer evenementen Sjens Jog dan naar uw tv-kanaal RTV Spannenburg. Of download de app van RTV Spannenburg op die telefoon. Dit is Back Home van de Golden Earring.

La Douche France. Zas en que vendra. Kruiselmeid Nijs in het kwart. Een fietser die is vreten midi slim verwoenen rekken bij een botsing met een linebus. Dat baarde op de Geert Knolwaai op een jouwer. Het ongeluk dat baarde om Jelwe treien. Helpt Jens die kamer toen gauw te plak. Vanwege de ernst van het ongeluk waar het ook een traumahelikopter in zet. De fietser die is onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En helpt Jens die binnen tonsje te midi alarmeren varen een verkeersongeluk op de Madeleine in Ries. Om 3 uur heen waar een politie en ambulance alarmeren. Bij onkomst die blikken dat er een botsing was hier tussen 2 personenauto's met flinke skeer als gevolg. Ambulancepersoneel die had de belutsenen op eventueel letsel controleren. Roemveerboot de Simmerwille van de Jouwer die had dit hier een grote opknapbeurt hoorn. De boot die is dwarsummer en skinner worden. Zij is onder oren alle elektriciteit vervangen en lezen er op het dak no accupacks. Dat om een dieselaggregaat te vervangen. Wost Shin hoe het skip eruit zocht, mij alle vernijings. Dat vind je op ons YouTube-kanaal. En de jeugdvogelwacht van de Jouwster Vogelwacht die had de prijswinners van haar fotowedstrijd huldigen. Van de wedstrijd waren een goed 30 foto's instuurd. Neemt ze de organisatie voelde insturingen op, trog haar een hege kwaliteit en het grut verskaat om bijzondere natuurbeelden. U namen van de jeugdvogelwacht reekte Wietske Kok de prijs nu te onderwinners. De eerste prijs die ging naar Joran Sikkers, volgend trog Elisa de Weert op het 2e plak. En de 3e prijs waard deeld trog Mare Alkema en Vardouw Riepkebaap. Wost Shen waard, of hoe die win de foto's eruit zorgen, ging dan naar uw website rtvspannenburg.nl of zorg in de app van RTV Spannenburg. Dadelijk zien het Spannenburg Nice Weekend. Joert wordt insleerd het internationale omroepersconcours houden. 15 deelnemers uit binnen- en buitenland die strijden om de titel. En wij sprutsen mij 2 kandidaten. Wiebrand van der Land, hij is de stadsomropper van Sleert. En Jan Sjoe de Vries van Snits. Hoe rieden zij haar en ta op deze midi? Juist dadelijk zien het Spannenburg Nice Weekend. Nij tolve oeren ben ik bij die weerom, nij het NOS-journaal. Dit is OMC en How Bizarre.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom, welkom. Dit is de editie van Sneun 22 augustus. Boeren, burgers en buitenlui. Ja, daarbinnen bekende we van een stetsomroeper. Van de medie komen er 15 van Nijsleert voor een omroepersconcours. Jes de Meer hoort naar de muziek van Ellie Bars. Dit is Who's Johnny?

0: Spannenburg, de streek om Rob van der Vries, Kamara en mijn muziek van de Doobie Brothers. Did we listen to the music? Maar we luisteren nu naar Stetsomroppers. Want Joert wordt in Sleert het internationale omroppersconcours houden. 15 deelnemers uit binnen- en buitenland die strijden van de medion die titel. Er binnen 2 rondes, er is een vrije ronde en een ronde die het oer Sleert giet. Van Wiebrand van der Land is het een thuiswedstrijd, want hij is de Stetsomropper van Sleert. De vraag is van zelfs, is hij de kleervaar?
1: Nou, mijn roppen ben kleer. De organisatie eromheen, ek, de laatste instructies ben joen, dus ik had al je loslaten. Dus het moet goed komen.
2: Hoe ga je er jou op tarret, op San iets, om hier straks in Sleert op te roppen?
1: Nou, normaliter ga ik wel vers te roppen. En daar kan ik heel wat mee variëren. Dus ik ga net al jaren één vers die ik altijd doe. Maar vast een concours, dan maar 2 dingen doen. 1 rob van 2 minuten begint mij Boerenburgers Buitenlaai en eindigt mij Zegt het Voort. Dan weet de jury dat de titel is. En 1 is vrij. Dus dan doet iedereen het meestal zijn eigen plak. Ik hoe Sleert. En 1 had de collega's een opdracht van mij kregen. Dus dan maar stinken aan Lemsterpoatten. We hebben nou stienen. Het scootje wat daar leidt. Hoop op zegen. Nee, hoop doet leven. Mag ik even verbeteren. Die horen leidt het 94 erop namelijk. En Menno van Koehoorn, omdat het ook een figuur uit de omjouwing is, die in Wikkel begroeven is in het Sjerke. Nou, en ze haar stal van onderwerpen die is broekenkist. En daar moeten zij wat toe verzinnen. Ik ben 2 minuten. Het is een beetje entertainment. Er gebeurt wat oors. Er zit op een terras te eten en plotseling komt er iemand een rat aan. De helft krikt zich kapot. Zet de terras even op stelten. Nou, spelen ze even met hun. En aan het eind, dan gaan ze wat verdividage gewoon. En dat hielden ze nooit te brekenen.
2: Wat denken jou dat jou misschien wel het eerste plakje binnen haarje kennen?
1: Nou, de Jan Sjoerd de Vries uit Snits is een hele goeie. Die staat 2e op het ogenblik. En er is nog een meneer uit Zwolle, die heet Peter Vader. Die is het eerste. Dus die 2, die ben, dat wordt zwier om die te verslaan. Vorig jaar ben ik achter hun treden worden niet snits. Dus een paar keer treden worden is me wel lukt. Maar mijn verwachtingen zijn net dat ik hier win. Nee.
2: En dan nog even over Jan Sjoerd. Hoe vinden jou dat hij het docht? Jou zijn al een beetje van, hij is een goede omropper.
1: Ja.
2: Wat is zijn specialiteit?
1: Ik denk zijn krachtige stem. Dat is bij hem wel het meest uitzonderlijke. Die hield van Peter Vader trouwens ook. Maar die had een theaterachtergrond. Dus die had heel goed zijn stemtechniek op water. Dus dat scheelt bij die 2 een heel soort. Loed tot een protte in zulke wedstrijden. Mijn sterke punt is meestal mijn teksten. Dus ik hoop dat ik het daarmee red.
0: Ja, en dan na die concurrentie, Jan Sjoerd de Vries van Snits. Hoe denkt hij over de kansen van Wiebrand?
3: Heel blij dat zulke man erbij binnen.
4: Ja. Want hij maakt, van hem is het een thuiswedstrijd, ja. Hè? Als het in zijn squonstens hoest, wat is zijn geheim?
3: Ja, thuiswedstrijden binnen het algemeen eigenlijk het allermoeilijkste. Want vaak is de jury komt uit de stad of dorp zelf bij. Dus die kennen hem al heel goed. Die binnen aan de ene kant een beetje bevooroordeeld. Dat kan altijd vuil of tjenje werken. Wiebrand is heel erg van zijn teksten. Er ben wat meer mijn baas stem. Dus als er dat wat meer dwang kan, dan denk ik dat er wel bij de eerste draai komen kan.
4: Ja. Maar wat kenmerkt hem een beetje? Waar ben je misschien een beetje jaloers op?
3: De manier waarop hij zijn tekst maakt, het ben eigenlijk altijd wel heel erg goed. Ja, het is natuurlijk een notaris. Ja, die man die weet wel aardig hoe zijn tekst niet moet zetten moeten.
4: Ja. Maar goed, ook eerst uit van die eigen kreeft. Ja. Er zijn 2 rondes, toch?
3: Ja, 2 rondes. We hebben een verplichte tekst. Dat kreeg het onderwerp van uw organisatie wij. Deze keer heb ik het over het Van der Wal Fonds. En dan heb je dan de vrije tekst. En dat is eigenlijk vrij interpreteerbaar. Dus dan was het dwan en litten was het worst. Nou ja, over het algemeen verkeep je dan de omroepers hun eigen stijl. Nou heb ik daar vorige week, het laatste omroepersconcours weer in Rijssen. En toen dacht ik wil wat actueler. Dus dan heb ik op de Monte iets zelf nog even een tekst kruin over wat er daadwerkelijk badde in Rijssen. En dat kon ik wel een beetje combineren met Snits. Dus dan verkeep ik een beetje beide.
4: Ja.
3: Dat weer voor de jury de vorige keer in Rijssen wel een punt waarbij ze zeiden, ja, een omroeper moet eigenlijk actueel wijzen. Want dat is uiteindelijk uw taak. En wij kunnen wel altijd vertellen hoe mooi Snits al is. Maar ik denk dat ze bijna altijd wel weten hoe mooi Snits is.
4: Dan mag ik één denken, hè? Hoe lang dost het al? Dit is al 10, 15 jaar, hoe lang dost het al?
3: Ik hoop, mijn ambitie geluk, dat ik in december het 15 jaar dog.
4: Ja. En het is dus nog heel tijd leuk, want oors dost het net weer.
3: Ja, maar je moet het ik alleen het wel nooit leuk vinden. Ja, je moet het net voor de prijzen doen, je moet het net voor de winst doen. Je maakt je er een gezellige dag van, maar een hoop collega's, nou, die ben al een keer spieken gek. Dat maakt het wel leuk, dat werkt ik wel in dit spultje. Dus ja, nee, het is, voor mij is het echt nog steeds puur voor de lol en omdat ik het echt heel leuk vind.
4: Ja. Wat staat er nog meer op de agenda?
3: Nice Sleert hebben we de laatste dit jaar in Zwolle. En dan hoop ik, als we de cent een beetje rond krijgen, dat we njontje in december nog wat in Snitsdwang kennen. Want dat zoek ik namelijk mijn jubileum wijzen. En heel eerlijk, ik ben bezig met mijn nijpak. Dus dat wil ik dan eigenlijk wel zien letten.
4: Dit is echt nog mooi.
3: Nou, deze heeft zijn beste tijd wel hangen, hè?
4: Ja, we verneemt dat toch? Het zit toch hartstikke gereus.
3: Er zitten hier en daar wel eens wat plakjes in die eigenlijk al net meer kennen, maar...
4: Geet er in de was net meer uit.
3: Nee, dat wil er in de was net meer uit. Nee, dat is slitage.
4: Ja, en dit is nou een zwart maar giel pak. Wat wordt het na je pak dan?
3: Giel maar zwart. Ja, ik bedoel, heel eerlijk, dat binnen kleuren van een stijt, dat draag ik uit. Ja. Daar ben ik heel grutsk op.
4: En bestel als ik gewoon vier achter ook hoor, hè, dan kun je wat afwisselen.
3: Nou ja, en het zou nog wel eens mooi zijn dat ik hier weer mijn kwarte broek misschien. Want het is in de zimmer wel bloedheet.
0: Ja, Jan Sjoerd de Vries weer dat steeds omroppen van Snits. Dat concours dat zet dadelijk uiteind om Jelve 2 insleert. En om Jelve 4 dan maakt de jury bekend waar het zich de winnaar van het concours nemen mij. En daarna is bij de Koreman, de Kai, is dan een huldiging. Waarom naar de muziek? Dit zijn de 21 Pilots, Level of Concern.

0: weer klein orkest en laat mij maar alleen. Wat voor een soort mensken een flinke rijnbui is, budget voor restaurant de Mallemokking sleert al jaren een race tegen het wetter. Bij Voele Rijn streemt het wetter het pan in en maakt het restaurant somtijds nu niet de dwarren sluiten. Eigenaar Buren de Bruin die leidt uit wat er krijgt onder hoorn is.
1: Bij hevige regenval, met name zomerse buien, dat het rioolnetwerk het niet aan kan. En dat al het water zich verzamelt eigenlijk op het laagste punt hier in de buurt. En dat is dan met alle pech van de wereld de hoek van ons bedrijf.
2: Hoe heeft het restaurant er last van?
1: Het wordt op een gegeven moment zoveel dat het niet meer wegstroomt. En dan stroomt bij ons over de drempels heen het restaurant binnen. Waardoor we dus eigenlijk dan ook echt dicht moeten.
2: Hoe lang is dat al het geval?
1: Jaren. Jaren, ja.
2: En jullie zijn dus ook echt al een paar keer dicht gegaan?
1: Ja, meerdere keren. Ja, dat we ook echt, echt mensen zelfs tijdens de openingstijden weg hebben moeten sturen.
2: Ja. Wat voor impact heeft dat op jullie? En u als eigenaar van dit restaurant hier in Sloten?
1: In eerste instantie, het kost natuurlijk geld. Maar het levert ook een vervelende ervaring op voor onze gasten. Ja, en een hoop werk. Want je moet het daarna natuurlijk allemaal weer schoonmaken en weer netjes maken.
2: Ja. Geen last van apparatuur dat ook onder het water zit?
1: Nee, maar wel eens als het naar binnen stroomt en je hebt dat op de grond staan, dat nat wordt en dat je dat dan gewoon weg moet gooien. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Wat wij zelf al hebben gedaan, deze parkeerplaats was voorheen op hetzelfde niveau. Dat hebben we eigenlijk al gekanteld naar de goot toe die de gemeente destijds heeft aangelegd. Maar ja, ons terrein stond al negatief ten opzichte van die goot. Dus stroomt het alsnog allemaal hierheen. Dus we hebben de parkeerplaats verhoogd. Eigenlijk een aantal graden af laten lopen naar de goot toe, zeg maar. En destijds heeft de gemeente daar een buis ondergebracht die het eigenlijk naar het open water toe brengt. Dus dat hebben wij dan toe gedaan. We hebben nu een pomp die we erin hangen om het onder het drempelniveau te houden, zodat het niet het restaurant binnenstroomt. Het lukt meestal, maar niet bij zo'n bui als vandaag. Dan is het niet te doen eigenlijk.
2: Zijn jullie ook in contact met de gemeente?
1: Ja, die zijn hier ooit wel geweest en die hebben toen alles nagekeken, alles goed is aangelegd. Maar bij hun houdt het verhaal eigenlijk een beetje op. En dat zal ook een eigen regelgeving wel zijn. Omdat het plaatsvindt op ons

0: terrein kunnen zij eigenlijk niks meer voor ons doen. Dus daar was de deur eigenlijk dicht.
1: Maar wel vragen gesteld. En wat voor vragen waren dat dan?
0: Ja, of het probleem toevallig bij hun lag. Hè, dat daar een klep dicht slaat. Of dat er iets niet goed zit of verstopt zit. En dat is toen allemaal nagekeken. Hè, en daar hield het eigenlijk een beetje op.
1: Is dit de tijdelijke oplossing? En komt er nog een betere oplossing?
0: Nou ja, dit is op dit moment onze oplossing. Ja, het is echt een beetje alle hens aan dek en pompen of verzuiven. Dat is het een beetje.
1: Maar het restaurant draait in ieder geval nog op volle toeren?
0: Vandaag niet, maar morgen sowieso weer. Het is nu even schoonmaken geblazen en dan kunnen we weer verder.
2: Zei het eigenaar Björn de Bruin van De Mallemok. Het verslag wie van Niek Wassink. Dadelijk het Waberenjocht, maar Jan Loken van Ommen. Ek is er een muziek van Shanice Onderwijs. I love your smile. Yes, nee, La Camisa Negra. Dit is Juanes. No,

0: really do.
1: Minuut nu we in een het Wabriocht. Mij Jan Lolke van Ommen.
2: Vanmiddag komt het op nog steeds dat buien. Maar de buien worden wel steeds minder fel. Vanuit het westen werd het ik droeger en schiet vaker en langer de zinnen. Er wordt een matig aan zee en in het waddengebied vrij krachtige noordwestenwind. En het wordt zo'n 18 graden buis. Daarmee is het iets aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want waden tussen de 20 en 23 graden zijn gebruikelijk. Jong komt het bij u nog tot een enkele bui, maar elders is het droeg. Tot sinds ondergang schiet af en toe de zinnen. En nadat ik de zinnen onder is gingen, komen er opklaringen voor. Aan het eind van de juni is het een graad of 12 tot 15. Vannacht daalt de temperatuur verder naar zo'n graad of 10. Alleen nabij grote wetteroppervlakken bloedt het wat zachter. Er is bij u nog een buitje mogelijk, maar 4 uur op de meeste plakken bloedt het droeg. Waaien doet het net of nauwelijks, maar in het watergebied bloedt een stevige westenwind staan. Dan morgen is er een mix van zinnen en wolken. In de rin van de dag schiet steeds vaker de zinnen. Op 4 uur de meeste plakken is het droeg, maar in het kust- en watergebied kan lokaal nog een buitje voorkomen. De temperatuur stijgt naar zo'n graad of een jontje en het is dan ik weer heerlijk waar om er eens even op uit te gaan. De noordwester is zwak tot matig en windkracht 12 ontdraaien. Men je dan? Men je is een droege dag, maar geregeld zinnen. De wind waait uit het eerste en neemt geleidelijk wel in kracht. Daar hebben we het wel warme lucht aan viert. En de temperatuur die stijgt naar zo'n graad of 20 of 22. En daar ben we weer in de gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Tiesje dan, geregeld zinnen, maar dan stijgt ik de binnenkwolkenvelden. En iedereen van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien. En daarbij is het tonger mogelijk. De wind waait uit het eerste tot zuideerste en is meest matig. In het kust- en watergebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar Simmerse waarden, naar zo'n 24 rond 25 graden. De dagen daarna rinnen de temperaturen in eerste instantie verder op. Lokaal kan het zelfs weer tropisch warm worden. Maar 30 graden wollen ze het wisselvallig met dagelijks een grote kans op enkele ruin of tonge buien. In het laatste weekend van augustus vertoont de temperatuur weer een daling. En in de eerste dagen van september is het een graad of 20. Dus het wisselvallig iets lijkt dan ik om te horen met regelmatig ruinwetter of een enkele bui. Een terugkeer naar het stabiele simmerwaar zit er voorlopig net in. Online weekend.
1: Dadelijk in het Spannenburg Nijswiekijn. Een peteer mij skipper Eus Nieuwenhuis van Schoetsen de Vrije Vogel. Hij waard winnig van de C-klasse bij de IFKS van Balk. En hij promoveert dus nou naar de B-klasse. Hoe zorgt hij waarom op die oronetiert? Dadelijk meer.
3: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Status Quo, Accident Prone en dit wien, Ditwa en Eegcontact. Skipper Eus Nieuwenhuis van Scootsie de Vrije Vogel die zocht mij een soort willen waarom op het Orgoene IFKS kampioenschip. Het Scootsie sielt dit hier voor het eerst onder de vlaggen van Balk. Op de slotdag in de Lemsterbaai lutst het Scootsie van Nieuwenhuis uiteindelijk onder langs de eind en wie het kampioenschip een feit. Verslagjouwer Daniel Kooistra die zocht Eus Nieuwenhuis op in Himmelen om waarom te zien op zijn kampioenschip in de C-klasse.
1: Ik vind het begin mooi, ik vind het feest mooi, ik vind het enthousiasme mooi. Ik vind eigenlijk hoe schippers met elkaar omgaan, vind ik ook super geweldig. Dus ik vind niet alleen de wedstrijden, maar ik vind gewoon het hele sfeertje en de entourage vind ik echt zo ongelooflijk feest. Dus naar het zeilen toe, wat je graag wil. Zeilen is gewoon prachtig. Dat is gewoon schaken op het water. En het is gewoon supermooi om een schip neer te leggen en proberen zo snel mogelijk naar die bovenboei te... Ik vind Aan de Windse Rak het leukst. Ze zouden die wedstrijden eigenlijk alleen maar aan de... Ja, vind ik gewoon prachtig. Die kant op, richting die bovenboei, vind ik schitterend om na te denken en plannetjes te bedenken en om daar goed uit te komen. Ja, dat vind ik heerlijk. Dus richting een lemmer. Ja, dat was natuurlijk het eindstukje. Hè? Dat was ook een beetje geluk. Een beetje gekke zeilerij met weinig wind. Maar ja, we kwamen er mooi uit en iedereen doet zijn best. En wij hebben dat gewonnen.
2: Ja, helemaal super. En wat vond je dan het mooiste van de hele IFK? Zijn jouw scrollen al het hele entourage eromheen? Maar laat je dan één ding uitlichten, Matten?
1: Jemig. Ik vind het hoe wij als bemanning met elkaar omgaan. De vriendschap, de liefde voor schip, maar ook voor elkaar. Eten klaarmaken, schip klaarmaken, zeilen. Want wij moeten ook leren zeilen. Hè? Wij zijn helemaal niet zo ongelooflijk goed. Nee, helemaal niet. Wij zijn gewoon aan het leren. En wij hebben als team heel veel mensen aan boord die eigenlijk niet of nauwelijks kunnen zeilen. En dat is zo leuk om dan met zo'n groot schip op pad te gaan en dan te leren, te verbeteren, naar andere schepen te kijken, na te bespreken, voor te bespreken, hoe kunnen we beter worden. Ja, dat vind ik prachtig.
2: Ja, maar dan is het eigenlijk best wel een groot succes dat je nou dan de C-klasse moet halen.
1: Ja, we zijn ook met z'n allen beren trots. Het is echt, het is geweldig. Ja, nee, dus zeker. Volgend jaar gaan we volgende plannetjes maken.
2: Ja, en je komt uit voor Balk. Zeg maar dat we dit hier voor het eerst. Hoe wie dat?
1: Dat is ontzettend enthousiast. Veel enthousiasme. We zijn vorige week tijdens de Balk feestweek mochten we een dagje langskomen. Lagen we op een heel mooi plekje. Heel veel mensen langsgekomen. Maar ook sponsoren, maar ook mensen die gewoon even komen kletsen. En dat is superleuk. Ja.
2: Het seizoen is nu denk ik zo'n beetje wel voorbij. Wat geeft voor het volgende seizoen dan?
1: Ja, we hebben nog wat groepjes te zeilen. Niet zoveel meer. Een stuk of 10 of zo. En dan gaan we met het team bespreken en klaarmaken van wat willen we volgend jaar gaan doen.

De drie J's en twee zielen. Ervaar je dus Whitesnake, Here I Go Again. Ontzaf hier deze editie van het Spannenburg Nice Weekend. Meer Nice viest alle dagen in de app van Spannenburg. Download die. Hij is vergeet van je telefoon of tablet. Of zoek op uw website rtvspannenburg.nl. Hoort de radio onvaar. Mooie muziek, country, folk en rock'n'roll. Stjit van die kleer om 1 uur op deze stuurder. En daarna is het om 3 uur het hier vaar. Gewoon Friesk. Mijn naam is Ronald van der Pol. En ik wens je daar een heel noffele weekend. Doeg!

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik even van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg op het 22 augustus 2026. En wij begonnen met Ben Steeneker en Lonely, Heartbroken and Blue. Nou, dat is een prachtig, prachtig nummer. Schrijft er ook Dick van Altena en zongt er ook Ben Steeneker. Nou, hoe mooi is dat nou bij? Nou, we gaan vanmiddag even heel intro de muziek in. We hebben wat info en we hebben aan de andere kant zit Johannes de Vries. Goedemiddag, Johannes.
1: Goedemiddag, Anne.
0: Ja, en naast mij zit nog een hele lange tijd aanwezig het Aaltje. Hoi, Aaltje.
2: Hoi, ja, dat je het vakantie. Dus ik ben ex-Kuiljuf, dus ik ben wend om gewoon zoiets wie ik een vakantie heb.
0: Zoiets wie ik? Nou, kijk, je bevolen langer meest. Johannes, hoe lang hebben ze meest?
1: Ja, heel lang.
0: We hebben 12 weken meest, hoor.
1: Ja, 13.
2: Oh, ik dacht al, heerlijk, rustig.
0: Ja,
2: dus, ik heb wel lusteren.
0: Je hebt wel lusteren?
2: Ja, net maar, altijd, maar wel vaak.
0: Oké, okay, wat heb je vriend wie gedraaid?
2: Ja, dan weet ik wel, ik heb meer.
0: Dan heb je net lusteren.
2: Nou, ik heb kort geheugen.
0: Nou, dat vind ik wel niks. Aaltje, ik vind het mooi dat er bij best en je pint Johannes ik.
1: Ja, en, ik ben blij dat Aaltje weer is.
0: Ja, en zet nummer zit zacht luisteren. Ja. Dat komt helemaal goed, want ik ben artiest. Maar die heb ik nog nooit van je. Nog heb ik al in mijn leven als een zaal volle artiesten gejet. En nog het Aaltje bij die. Dat heb ik helemaal nooit van je.
2: Moest
0: er al een bijkomst, Aaltje. Maar ja, dat is hetzelfde. Als het mij de vraag stellen, zo is het ook dat eraan.
2: Toen heel snel soort artiesten uit Nederland was via Facebook, hè?
0: Ja, via Facebook, maar ik wil via YouTube. Dat ken ik, hè? Als die een opzicht is, dan krijg je er ik nog oren erbij. En via Spotify vaak ik.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ik maak me kijk achter. Ik denk, nou, dit is ik leuk. Dan die ene naar doren.
2: Juist. Nou, daar kom ik heel vaak aan.
0: Oh, doe ik al. Het is van mij jouw jongen. Nou, dat wist ik
2: niet. Ik denk jij er was om.
0: Oké, het Spannenburg Night programma. En een gezellige snutte man. Alle programma's die te verwoorden. Alle bedankt, want het bij alle keer hartstikke goed.
1: Ja, ik moest die van de gezellige snutte man even. Luister maar, het weer wel hartstikke mooi.
0: Ja, hoor.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En wat ben je nou zo mooi dan?
1: Ja, alles.
0: Alles?
1: Ja.
0: Ja. Nee, die filmpjes die bijvoorbeeld voor Facebook binnen, zo die ben ik wel, kom ik bijvoorbeeld in gezellige snuur te mooi.
1: Ja,
0: dat
1: klopt.
0: Dat is altijd wel leuk.
1: Ja.
0: Dus, ja, dan je praten en dan denk ik, nou, dit is weer heel mooi.
1: Ja. Ja, Anne, dat het wel hartstikke mooi op snuur te mooi.
0: Ja, nou is het bij om mij vanzelf.
1: Nee, on die on.
0: Nee, dat is prima. Ja, dat snap ik.
1: Ja, klopt.
0: Dat is heel goed.
1: Ja.
0: We beginnen even verder met Nederlandstalige muziek van een band uit Brabant. En die heet Relax. Nou ja, ik een beetje relaxed wijze Aaltje. Aaltje, ben je ook relaxed?
2: Ja, ik vind het waarlijk wel lekkerder.
0: Mooi. Nee, dat ben ik maar niet.
2: Ik heb vanmiddag relaxed even fietst.
0: Ja. Maar ik wil even van net weten. De titel is: Wil je dat ik wegga?
2: Nee, dat wil ik niet. Je mag blijven.
0: Het is bedoeld voor diegene die het zongt, of zijn wederhelft.
2: Oh.
0: Ik denk dat het zo bedoeld is.
2: Aha.
0: Of ze hebben drok de hand.
2: Ja.
0: Dat er zoiets: Wil je dat ik wegga? Maar ze hebben er een vest kunnen maken en dat vind ik wel weer heel mooi. En dan doen we even wat nice, want ik kwam ik achter de Travelers. Nu ken ik ook de Travelers wel, maar de belangrijkste man van de Travelers, dat is Big Tom. Oftewel Grote Tom, als dat even vertaalst. En dat bleek dan de leider van de band ik te zijn. Die komen uit Ierland, boy, en ze hebben een prachtige song maken voor Country Roads. Dus voor Country Roads. Wegen vol country muziek.
2: Wij zijn benieuwd.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Nou, wij gaan eerst maar even luisteren naar Relax. MUZIEK

0: Ja, hele mooie muziek van de Travelers Committee Longway. En officieel is dat Tom, Big Tom en de Travelers. En Far Country Road. Dat nummer dat kwam voorbij. Maar er binnen nog veel meer nummers hebben gezien. En ze hebben al wat deeltjes maken. Dus we kennen dan wel eens wat meer van draaien. Jullie zijn de country folk en rock and roll. Hier bij Radio Spanberg op het 22 augustus. Hoe mooi is dat nou weer? Nou, we gaan even naar Niels' update. Maar Niels die had het trouwens van... nee, ik heb nou even geen update... Want de lijst in het Good Rock om, dus ik kan geen heel werk van. Nou ja, dan bloot dat over. En dan gaan we gewoon gaan we verder. Mijn taaltje die had ik net van niks muziek meegenomen. Die had wel van weken muziek meegenomen.
1: Ik kan zo... Ik
0: even zien haaltje hoe dat uitkwam.
1: Ik kan zo zeggen, nou die country top 50, die gooi ik in prullenbak en dan helpen we na een week weer eruit.
0: Nou ja, precies. Dat komt het nou op de helft.
1: Ja,
0: we kennen er nou niks meer.
1: Nee, helemaal niks. Huh? Nee.
0: Nee,
1: nou, dan hoop ik na je week dat alles goed in de war is.
0: Nee, ik blues is van wat ik vorige week zei, 1, 2, 3, dat bloed gewoon stingen. En nu hebben we dus de lijst niet, dus ze bloeien nu stingen, maar vorige week, een week later, dan stingen ze nog. Want waarom blues ze stingen? Omdat er weinig verschoningen binnen. Dus dan bloed de hele boel stingen.
1: Okay.
0: Als je zit me want te zien of je het in Keulen tongen in. Als je met
2: ja, ik vind het zo mooi, zo'n zelfverzekerde man.
0: Ja, ik ben heel zelfverzekerd.
2: Ja, ik merk het.
0: Ja. Bist je ook zelfverzekerd?
2: Nee, helemaal niet. Ja, wisselend.
0: Nee?
2: Wisselend.
0: Wisselend. Dat is ik wel.
2: Wisselend, nee.
0: Ja. Nou, begin even naar Johannes Keus. En Johannes heeft direct al een keus van Dick van Altena.
1: Ja.
0: En opa's gitaar.
1: Ja, ik denk nou, we moeten even de gitaar weer even van de zolder houden, Hildy. Dus
0: ja.
1: Er staat zo'n oude gitaar.
0: Ja.
1: Nou, daar zongt wel een mooie gitaar, ja? Ja, ja
0: dat is wel weer, maar er zit nou wat stof
1: in. Ja, wat stof in. Ja,
0: ja. Er zit een soort stof on
1: ja.
0: En er zit een soort stof in.
1: Ja, klopt. Dus die ga ik even skim maken. Dus,
0: dan is het wat.
1: Ah, dan wordt het heel mooi, hè?
0: Dan kan je bij mijn jaren letten. En dan krijg ik nog een keus van Aaltje. Aaltje, kom op. Wat heeft u het zacht?
1: Wat heeft u de oude dozen voor je
0: ja, maar er zit ook al een vol stof.
2: Echt hoor. De Nederlandse band Shock in Blue die had toen het nummer Venus en dat song. En dat is als kroon in 1969.
0: Dat klopt.
2: Weer krekzaam. Dat klopt.
0: En dat het nummer 1 is in het.
2: Op, ja, en in de American Billboard Hot 100.
0: Ja,
2: het
0: precies.
2: Er op eerst in.
0: Het er ik op eerst in.
2: Nou,
0: ja.
2: Geweldig. Nou, en het gaat door. De onweerstaanbare prachtige vrouw die het vergeleken wordt met Venus. De Romeinse godin van de liefde en de schoonheid.
0: Ja.
2: Ja.
0: En hoe heet die zangeres van Shocking Blue?
2: Nou, dat wist al.
0: Ik weet het wel, maar wist al het?
2: Nee, dat vreeg ik even om die.
0: Dat is Mariska.
2: Juist.
0: Mariska Peers.
2: Nou.
0: En die kennen het heel goed van. Maar we gaan eerst even hier naar Dick van Altena en opa's gitaar.

0: Ja, dat week een helemaal plaatje van Shocking Blue.
1: Ja, kom in Den Haag, boy. En Venus, dat nummer kwam voorbij. En dat nummer, instingend, nou, hoe mooi is dat? En later is dat nog eens een keer uitgebracht. En toen had het volgens mij ik weer een nummer. In ieder geval in de top 15, maar nog weet ik net. Wat je weer op instingend had. Want zelfs ik had plaatsen. Nou, dat wat ze ze.
0: Ja. Ja, klopt.
1: We zullen even zien wat het reden is. Want Glamour Beach, die is ik gewoon gaan.
0: Ja.
1: Dat we juister begonnen en jou wat ik nog. Dus even zien, je ziet niet bij. Het is op strand van Glamour. En je ziet verder bij www.glamourbeach.nl. Daar staat alles op wat artiesten onbelangt. Maar misschien een taaltje meer, een taaltje. Die site, die computer, die kan me alles wel vertellen.
2: Oh ja. Nou, er is van alles aan de hand daar. Van Melissa Pander tot de Dirty Daddies. Nou, nooit van je het.
1: Ja, de hek al van je het. Maar ik heb er dan wat zelf yet.
2: Tot ons Suzanne en Freek.
1: Ja.
2: Nou, dat is allereerst sneun.
1: Ja.
2: En weet ik volle Hester Tadema. Van alles. Okay. Misschien zien wat er al gewoon steert. Nou, en op snijden gaat dat mooi terug. Mooi. Och, heet Gerard Joling zelfs. En
1: nee,
2: Van Ril en Russell en Tina Martin. Snijn. Ja. Dus,
1: Okay. En hoe laat begint dat snijn?

0: Heeft er gezicht op?
1: Nou, John.
0: Zit je er ook niet bij? Ik heb een oor agenda bij dat instiet. Maar ja, dan ben je kwaad om mijn hoeken.
1: De timetable heb ik dan wel. Zo, je stiert op sneun.
0: Ja.
1: Jowert, dan begint het al om 3 uur. Oh, dus ik heb fut naar de radio erheen. Is dat?
0: Oh ja, maar dan komen we wat te laat.
1: Ach, ons lid wil Hannes hier even zitten. Dan draven wij eruit.
0: Oh, dat ken ik. Ja, dan nou, met je handen maar afsluiten.
2: Ja, ja. Kan wel.
1: Nou, zo, en op snijden begint het om 1 uur.
0: 1 uur en toen maar.
1: Oh, dan begint het om 1 uur.
0: Ja, maar ik heb een leuk naar je zeg versnijden. Maar dan versnijdt de mama.
1: Wat dan?
0: Ja, dat jij staat.
1: Oh.
0: Dit is een skerigaaltje. Hé,
1: jongen.
0: Ja. Nou, dit is er nog meer of zoiets en nee.
1: Nee, dat weet ik zo niet.
0: Ik moet even zien. Dat is je wordt ook heenste daar in Blauw Huis. Dat is een sportevenement.
1: Oh, ja, zeg.
0: Beleef traditie, hinders en gezelligheid studeren. www.blauwhuisterheenstedaai.nl. Oh, dat is ook leuk. En er is trekken in orde. Maar, Johannes, kom op. Moest daar niet heen.
2: Nee, ik ben er ook bezig met wat oren dingen aan.
1: Tien dat zijn oren.
2: Ja, klopt.
0: Nou, ouder onder de week, Johannes, dan heb je toch een interview dient.
2: Ik heb met Pieter Bruns mijn interview dient.
0: Ja. Ja, maar leest dat ik wel eens jaar of leest dat mooi jaar?
2: Ik zal Pieter snoeien naar België voor de uitslagen even.
0: Dat is een hele goede zaak.
2: Ja.
0: Ja, dus, ben ik wel eens keer aan.
2: Ja, ben ik wel benieuwd naar wie al de priesten won. He.
0: Ja, want dan heb je een heel soort volkverwachtjes, hè? Een heel soort deelname.
2: Ja, klopt.
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Zwarte riek.
0: En, even opletten, Aaltje, dat het morgen in Hemelum in de open tuin.
1: Bij wie?
0: En er is ook nou een workshop. Doe ideeën op in de bostuin van Heerlijk Hemelum. Met inspirerende natuurworkshops. En alles staat op www.heerlijkhemelum.nl. Is dat daar van je uit, van die tuin?
1: Ja, ik weet dat die er is, ja.
0: Maar wist ik waar in Hemelum?
1: Nou, dan moest het echt wel even weten. Het is achter de...
0: Achter Hemelum? Of is het aan de zijkant?
1: Nou, moet ik het even niet lezen.
0: Ja.
1: Ik weet het net heel precies, maar als dat er zo helemaal maar is, dan is het in ieder geval net.
0: Oh, oké.
2: Okay. Het is wat achterouw.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hmm. Nou, daar kom ik wel weer achter. Dat komt goed. Wij gaan eerst wel nooit muziek, hè? Want we kunnen wat wouden naar het opraad nemen, maar dat ben ik wel muziek. We gaan wel even naar Ierland, hè? En dan gaan we naar die Irish Rovers. Is dat wel van je uit?
1: Yes.
0: Die Irish Rovers, die roven al noten bij elkaar.
1: Yes.
0: Nou, dat hindert niks dat mooi. Ik was ook een mooi jongen. En speel je de Dublin OC, zo heet het nummer. En dan bloeide ik weer in Ierland. Want ik kwam een zangeresje en die heet ik nog nooit van je uit. En die heet Cleona Hagen. Hagen, zo schreeuwt dat. En Hagen, ze moesten dat uitspreken. En het is een hele bekende wiese. Volgens mij is het een hele bekende song. Tenminste, dan heb ik hem boven horen gehad. Maar deze dame, die kan het heel mooi doen. It's not fair, ze heet dat nummer. Maar dat jaar was, we gaan eerst naar die Irish Rovers.

0: Jonglustra's en ik weet de originele artiest, die weet ik even niet. Want ja, je moet alles onthouden in Holland. Het is of een salmiak. Want ja, het moet wel zo'n almanak, maar nee. Dus, ik kan niet alles meer onthouden, maar in ieder geval, dit nummer dat hier te wel. It's Not Fair. En heb je nou weer van Cleona Hagen uit Ierland. Ik ken nooit van deze dame yet, maar ja, ik kwam ze samen een keer zien op Facebook. Of je dat nou op Spotify ken ik wel wijzen dat ik nou een oor zocht en ik kwam ik deze hier. Nou, ik denk ze mij zijn benaaien. Hoe dat al gegeet, maar ja, deze dame kan heel goed zingen. Ze heeft goede muzikanten bij haar. En ja, ze zult me zal leven, want dan wordt ze ze nou. Kijk maar bij mij komen een bak koffie, maar ja, dan moet ik niet lang. Dus dan heb ik net zoveel in Noord hoor.
1: Nou, is het. Is het kees ik wel even leuk, ja? Even naar Ierland.
0: Nou, ik ging Laura en Aaltje dan een bakje. Aaltje thuis.
2: Ja,
0: dus ik was zo gezellig.
2: Dan. Mooi terras, hè?
0: Ja, het is een prachtig terras. En nou ja, John thuis is en het Nova er is te blaffen.
2: Ja.
0: En die verwelkomt me altijd. Och, hij ken me wel, maar hij verwelkomt me altijd.
1: Dat is net zo.
0: Jongen. Leuk is dat. Mooi, wij luisteren naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent Radio Spanberg. Ja, we hebben een soort nachtenwand, dus het komt helemaal goed. Ja. En even vanmorgen alvast, kan ik je wel even wat vertellen, luisteraars. Ja, in Appelsgeer, daar kan je morgen midden heen, in het openluchttheater De Koele, begint om 3:00. Dat treedt op Gerben Douwstra en Jan de Vries. Nou, Jan de Vries, die ken ik wel, die singer-songwriter. Maar die had vroeger weer die zanger bij de Feetwarmers. Want als je goed naar zijn stem luistert, dan zeg je, hey, die komt mij wel bekend voor. Als je de mensen de band de Feetwarmers ik kennen. Want daar draaien wij hier ook wel nummers van. Dus die ben een maand en middag om 3:00 in openluchttheater De Koele in Appelsgeer. Nou, dat ben bij de multitalenten. Dus dat komt helemaal wel goed. Begin al je Safeneta. Safena, die ben het in Tilburg, dus in Noord-Brabant. En Jere zang van Marcel Smulders. En ze hebben het over The Last Time. En die is officieel van de Rolling Stones. Want de Safena zei het, nou, wat die Rolling Stones kennen, kan wij ik. Nou, dat is leuk, dat je let wij even Jere. En daarna gaan we naar de Night Turbo Ski. Ja, die is van Duo. Van Paul Heaton en Rihanna Dorney. En ze hebben een leuke titel. De titel is Favorite Kind of Idiot. Nou, ik weet niet correct wie ze daarna mij bedoelen. Maar het is wel een hele leuke song. En die hebben bombardeerd als Turbo Skief. Maar ik weet net zo vol van deze boy nou. Maar dat jij gewoon een week later. Want dan weten we vol meer. Want ja, dit kwam misschien direct. Het jeerde goed direct met turbo schief, want zo werkt het dan vaak. Eerst Safena.

0: Ja, dit is een hele mooie turboski lustra's van Paul Heaton en Rihanna. Donny, een favorite kind of idiot. Ik vind het prachtig hoe ze er weer bij komen. Ben. Er zijn in ieder geval hele goede muzikanten bij hen. En het is een heel vrolijk en vlot nummer. Volgens mij kan hij wel in, als hij besteedt de country top 50, dan mag hij wel nummer in je komen. Dat zou me ik niet verbazen als het eens een keer gebeurt. Mooi, jullie luisteren naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. En het is nog steeds spannend, want Aaltje direct nog steeds. Aaltje, wat leuk als er nou best. Ik vind dat zo mooi. Ik heb mijn mooi koffie halen en gebak.
1: Godverdorie.
0: dit is mooi. Dit is mooi. We hebben een instruier hier. Vind je net als
1: hey, je hebt wel een mooi apparaat staan, want ja. Johannes vreeg me iets en dat heb ik nog nooit beleefd. Het was altijd koffie. Ja. En wat vreeg het er?
2: Nou, vallen mee, een cappuccino.
1: Een cappuccino?
2: Ja.
1: Ja.
0: Oh?
1: Dat hebben ze hier.
0: Ja, maar dat hebben wij een nieuw apparaat.
1: Ja, dat heb ik nou net, jongen.
2: En waarom een chocolademolken?
1: Tjonge, jongen. Ja.
0: Oh, dan ben je een jaar hier net geweest. Nou, dan hebben we er eens even nog herhaald. Want nou best als kof net geweest. Tjonge, jongen.
2: Maar we gaan wel wat op vooruit.
0: Ja, we gaan
1: wel.
2: Ja,
1: zeker.
2: Ja.
0: Ja, dat komt ook goed. We hebben hier alle filmpjes een maatje en interviewtjes. Nou, dat komt allemaal ook goed. Dan krijg ik meer luisteraars.
2: Ja.
1: Steeds bekender, hè?
0: Ja,
1: steeds
0: en bekender. En dan kom ik steeds meer op televisies. Ja. Overal in het hele land. Ja. Hè? We zijn nu zelfs al in Brabant, of volgens mij in Limburg al.
1: Oh.
0: Hè? Dan kan ze een maatje, hè? Naar RTV Spanburg.
1: Maar zo dat, is het.
0: Dan zien ze ons nog niet. Maar ze jaar is wel. Ja. Hoe mooi is dat?
2: En dan hoor ik om alle camera's hier te hingen. En dan ben je net pakken zitten.
1: Oeh, dan kijk, heb je in mijn zwarte t-shirt.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Denmark. Ja? Bist u daar geweest?
1: Ja, bovenin. Bij Skagen.
0: Ja, bist hij geweest?
1: Ja.
0: Mijn
1: Carla.
0: Ja, mijn Carla.
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb geen interview dwangen.
1: Nee, maar dat is ik ook al wat 2-3 jaar geleden. Hoe lang? Stuur geen eertal bij op mijn shirtje.
2: Dan ga je even een eertal moeten zetten.
0: Maar we hebben geen bereik, hè? We hebben geen bereik daar.
1: Nou zeg, dat weet ik net. Maar het is daar bovenin dat die golven dan zien elkaar aan komen. No?
0: Oh ja. Dat ze,
1: alleen als bij ons weer het sok mooi waar. Ik heb het weer net op een goed moment ook.
0: Nee.
1: Maar ik heb er wel even stong, maar de blitvetten in de...
2: In een wetter.
1: In het wetter daar bovenin helemaal.
0: Ja, en heb ik even foto's gemaakt?
1: Jazeker.
0: Heb ik geen foto's van Sjoen.
1: Nee, ik liet daar net alles, hè.
2: Jongen.
1: Dat kent dan net.
2: Eigenlijk wel ja, met kennen je.
0: En dan kunnen we er even nog praten.
1: Dan ook die vakantiefoto's ik, Sjoen.
0: Oké, dan kunnen we het dan wel even doen, hè. Johannes, we gaan even naar die keus daar. Wat voor keus die hier toe? Wat voor koor is nou, hè?
2: Ik heet de Ilde Sintikoor.
0: Ja, Ilde Sintikoor. Wist je wat Johannes die net meer besteedt?
2: Nee, dat vind ik wel jammer, want het weer een hele mooie Ilde Sintikoor. Ja, heel goed in.
0: Dat is een paar keer die in Oude Maren bent.
2: Ja, klopt.
0: Alle machtig, wat een mens. Ze stond een haast een regist, hè?
2: Ja, wat?
0: Ja, echt. Dat is zwart van mensen. Ja. Die band hebben je.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Zeker weten. Mooi. Maar in ieder geval ben je nog muziek op cd, hè?
2: Ja, dat noemen ze die Blue Altiden.
0: Yes, wel je litte hier om alles luisteraars Home from the Sea. Die is van Phil Coulters, die keren. En het is de Lifeboat Song. Oh, dat is heel mooi. En het duurt maar 4 minuten. En je ziet bij een voorzanger, die is er ik. En die heet Jur Eckhart. Nou, dat deden we gewoon keren. En dan gaan we naar de Bukkers. Nou, dat kan Aaltje van alles over vertellen. En misschien is ik wel eens een keer bij een live optreden.
2: Ja, van mij wel.
0: Van de Bukkers. Is dat zo, Aaltje?
1: Ach.
0: Nee?
1: Nee, daar ben ik net geweest bij live. Okay. Ja, Johannes laakt het om zijn argen grapje.
0: Nou ja, ik maak
1: er ook die komt er weer bij.
0: Ik maak er ook wel zo'n blaadje, hè. Vind ik wel leuk.
1: Tjong, nou, ik ben er net geweest. Maar die zanger, hè, die het ervoor stiet steeds, maar hè, die Hendrik Jan Bukkers.
0: Ja?
1: Nou, die toen de krek begon steeds maar, toen hield er verschrikkelijke podiumangst.
0: Oh?
1: Dus hij kon wel jongen en hij doet altijd de ene keer sting weer heel energiek. En, maar Die staat onderwijs en shows. Veel dus hij zegt gewoon dit benauwd. En stond hij naar ergens zeggen, ging hij compleet naar de tering van de senioren.
0: Ja,
1: staat op de site. Nou, ja. Dat is, maar dat is erg. Hè? Want het juist als vaker van mensen die het op podium hebben, dat ze van tevoren zwart voor hun gevoel deergaan. Ja. En als je er een keer opstaan, dan
0: is het,
1: dan
0: het
1: wel. Ja, dan is dat zoals vaker zijn. Dat is heel erg ergens in opzicht. Terwijl ze wel weet dat het een talent is, of dat is het kerst. Wat is dat dan wat?
0: Ja, hoor, maar zo, dat is ik vaak zo. Als toen op een podium geest, dan wist je van tevoren al net hoeveel mensen binden er. En hoe groot is die zaal. Ja, ja. Of dan moest je van tevoren eerst heen gaan te zien hoe groot is het, hoeveel mensen ken je erin.
1: Ja, of vinden ze mij nou wel goed of zo? Dat?
0: Nou, misschien ook mooi. Ja, ja.
1: Weet je net.
0: Waar je niks probeert, weet je niks.
1: Nee. Dat? Nou, in ieder geval, dat is wel weer goed komen. En hij zei, ik kom van de beste zangers.
0: Oh ja. Ja.
1: Dat doen we allemaal.
0: En wat voor Veske doet hij? Want daar kan je niks
1: nou,
0: zien.
1: Nou, heel leuk Veske.
0: Ja?
1: Dan ken hij mij nog niet. Dan ken je mij nog niet.
0: Ja, maar ik ken dat
1: en dan wel. In hun taal, hè? En wat voor taal is ik alweer?
0: Nou, dat Drents zeker.
1: Ja,
2: van mij Drents of Achterhoeks.
1: Ja, Achterhoeks. Ja, ze wennen je in Platteland, in Gelderland, Ruurlo.
0: Daar, ja. Nou, dat is streektaal,
1: hè?
0: Ja, maar dat is ook goed, want de Bekkers, die hebben goede muziek.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we eerst naar het Eelder Chantigore.

0: Nou, dit is hele mooie muziek. Je hebt een net heftige muziek. Het is gewoon rock'n'roll muziek van The Beckers. En je stiert, denk je, nog niet? Nee, dan ken je me nog niet. Ik kom er helemaal net terug in, want ik heb het je verkeerd stingen.
1: Dan ken je me nog niet.
0: Nee, dan ken je me nog niet.
1: Dan ken je me nog niet.
0: Maar je stiert dan, hè? Maar dat is, of is Dan?
1: Nog.
0: Ja. Dan ken je mij nog niet. Ja, nou, we zijn er wel uit. En dit weer hele leuke muziek. Dat kennen we wel eens even wat vaker van. Ik vergeet meestal de Beckers. Want ja, ik had heel vaak gewoon normaal. Want die vind ik zo abnormaal goed. Ja. Dus ik krijg even een nummer draaien van Normaal.
2: Dit is Radio Spannenburg. Het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij de 2 uur van Counterfolk en Rock'n'Roll. Mooie Aaltsie.
1: Jo. Albert van den Berg.
2: Hé, hey, dus lief.
1: Ik kreeg een seintje.
0: Ja.
2: En Johannes de Vries.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Ja, we zijn mooi strijden vanmiddag. Dat is heel mooi vanzelf.
0: Hartstikke mooi, hè?
2: Ja. Maar Aaltsje ziet super wat te sliep. Met knikkerbal in Aaltsje.
0: Ja, Aaltsje wordt een beetje wel.
1: Vanmiddag wil ik altijd even een beetje uit eten. Oh.
2: Oké. Okay. Ja,
0: klopt.
2: Maar in ieder geval, we zijn met het waarde we beginnen, maar de band Renegade. Ze komen uit Brabant, Noord-Brabant. En het leuke is, deze band die bestaat niet meer, maar er zie je toch de zangeres in. En de zanger, ja, die heette Marco en Wilma. En die binnen als duo, ben die verder gegaan. En die heette nou duo... Maar ik even denken, hoe heet dat duo weken we? Ding of a kind.
0: Owe.
2: Ik ben even de wutje vergeten. Maar in ieder geval...
1: Geet het nou wel goed verder aan?
2: Ja, dat geeft verder wel goed. Alleen dan moet ik wel even schakelen.
1: Nou,
2: want als een band ophouden is en dan begint mijn duo... Hè,
1: ja.
2: Dan krijg je in ieder geval een hele warme naam.
1: Dat is zo.
2: Maar in ieder geval, de duo doet het best. Maar de band die doen het ook heel goed. Ja. True Love, dat nummer dat kwam voorbij. En dat is ik bekend van de zangeres Heather Miles. Is dat wel voor je?
1: Nee.
2: Ik niet?
1: Nee.
2: Oh ja, die had er een hit mee gehad. Maar dit nummer. Maar deze band, die koet het ook heel goed van. Nou, we hebben met je leuke muziek gehad. Die had een soort muziek uitzocht. En die had ik nog wat info en wat dan. Heb ik nog wel een beetje info? Johannes had misschien nog wel wat info.
0: Ja, ik
2: want
0: wel.
2: Ja, die zit in Oudemarm, komt die bij. Nou ja, daar gebeurt ik van alles.
1: Spandorpke.
2: Ja, dat is echt spannend.
0: Ja, ja, klopt.
2: Ouderen zijn maar die merken daar. Nou. Oh, machtig. Ik ben, weet ik waaruit die het erop komen.
1: Oké. Okay.
2: Ik moest over een score hebben.
0: Ik hoorde er kroepend terug in.
2: Kroepend. Ja,
1: ik probeerde dit van me te krijgen, dit beeld, maar...
0: Ja, dat wist wel genoeg goed.
2: Ja.
1: Vremde kerels ben je.
2: Ja. Nee,
1: de hele keer zag helemaal tussen en de oren op. Ja.
2: Ja, en Johannes hier vlagen van Radio Spanberg bij.
0: Ja.
1: Die hier er zou wat omheen, daar kost nog wat valgje.
2: Ja, dat kon valgje.
0: Klopt, ja.
2: Ik wist precies wat er weer.
1: Kijk eens bij zo'n fietskaren, zeker.
2: Ja. Ja.
1: Oh, ik zie echt laatst een filmpje trouwens van een Lietz Hoentje. Die rond wat lange gas, maar die eigenaars hier niks aan vlagje op zijn rug. En wisten ze, oh nee, het weer een schildpad.
0: Een
1: schildpad. Ze dan wist die vrouw wat er weer.
2: Ja, nou, dat is leuk. Dat is trouwens de zekerste Nova ik wil traceren.
1: Die vind ik altijd wel, en ons vindt ze mij wel. Hè?
2: Ja, dat is Nou, we gaan naar de band Peregrine Way. Weet je precies waar ik kom, weet ik net, want ik heb net zoveel informatie over deze band. En de Hoochie Coochie, dat nummer dat komt voorbij. Dat heb ik zelfs crown, daar ben ik wel achter. En daarna hebben we een nieuwe band. Ja, daar kom ik wel eens nice op spoor. En deze die heet Trucker Kletus en de Road Rage. Heb je dat van je als?
1: Nee,
2: heb ik nog nooit van je. Maar ik heb het nummer gauw even aan luisteren. The Queen of the Convoy. De Convoy. Dat is ik nog live. En dat is een... Ik vind het een hele mooie song. En van deze band is ik bekend. Ze komen in oktober, dat ik goed geïnformeerd ben. Komen ze op een festival in Nieuwegein. Maar ik direct even naar Sien. Want dat weet ik meer. Want ze komen ook in Duitsland. Op een of andere messen in Erfurt. Dus dat is ik al een muziek vaak, daar in Erfurt. En daar ben ik meer bands. Nou, we zien je er even naar, wat ze precies komen. En hoe dat festival heet. Maar in ieder geval, we jaren eerst even naar de band Peregrine Way.

0: De gitaar, de basgitaar, de banjo, de viool. Allemaal te beluisteren in Country Folk Rock'n'Roll.
1: Any truckers out there?

0: Ja, dit is een heel mooi nummer van Trucker Kleetes en de Road Rage. En wat, ja, ik ben er van schrokken, luisteraar. Want ja, deze band komt uit Usland, boy. Jongen, daar ben we nou achter. Alleen als de bandleden zijn wij overal of over Nederland verspreid. Ja, ze kunnen dat beter zeggen. Want Aaltje, die was een echte speurneus. Die kwam daar achter. Nou, Aaltje, dat vind ik heel mooi. Maar nou even wedstrijd om te optreden, Gien. Ja. Wist je dat even vertellen wanneer dat het weer?
1: 19 september treden ze op het Country Roots Festival in De Partner in Nieuwegein.
0: Ja.
1: En 3 oktober spelen ze in Duitsland in de Messe Erfurt in Erfurt. Zo is het zo? In Duitsland?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Messe, dat is een heel groot gebouw en dan
1: okay. Er
0: werd van alles in regelen. Dus dan doe ik een heel soort op country terrein. En dan ben ik vaak een hele soort bands daar. De deur het meeste, 2-3 dagen. En daar komen een hele soort mensen.
1: Is dat er wel eens wees?
0: Nee, maar dat lijkt me wel wat daar.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ik daar een verdwaal ik.
1: Ja, dat denk ik.
0: Maar ik tijd bij My House Gits.
1: Nee, net waarom, dat komt net goed.
0: Ja, hey, Aaltje. Ik
1: word
0: bij My House Gits, denk ik.
1: Ja, ik is beter dan orden, maar neem je.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, dus ik
1: kan niet van die drukte.
0: Nee, nou.
1: Maar ik kan me voorstellen als liefhebber dat het gewoon geweldig is daar.
0: Ja, maar dat kerst meer in januari. Ik heb beter naar Den Bosch gaan.
1: Dat is ja, dichterbij.
0: Ja.
1: Dat is wat. Nou, is dat zo?
0: Ja, de Den Bosch
1: is hier waar is, ik vier het.
0: Nou, dat valt goed, man.
1: Wel uit Erfurt dan?
0: Ja, ik heb het niet in Duitsland, maar waar precies, weet ik net. Bij Keulen, daar in die buurt, dat weet ik zo net. Maar ik wil even op zichtje, want dat is echt speurneus.
1: Oh ja, joh. Ja, Niels zit er nog niet bij, dan kijk ik wel sneller.
0: Oh ja?
1: Niels is altijd volle sneller als mij. Ja. Jong, hè?
0: Ja, dat is ik weer.
1: Ja.
0: We gaan even naar Johannes Keus. Johannes, heb je dan wel een keus?
2: Ja, ik heb wel een hele mooie keuze.
0: Oh, dat is leuk. Maar wat voor keus heb je? Want dan heb je een wonderbaarlijke cd gekregen.
2: Ja, ik denk, ik krijg een cd naar mijn tas gekozen. Ik denk, nou ja, nummer 10, dat is wel een hele mooie. En we gaan eens aan polka muziek draaien.
0: Ja, want ik ben gek van polka's.
2: Ja, klopt.
0: En hoe kan dat? Moest ook graag dansen, want zo'n polka is ik een soort dans.
2: Ja, ik wil ook graag dansen met polka. Ja.
0: Mooi polka, op een polka.
2: Op een polka muziek, hè?
0: Ja. En dan wordt het een soort line dans. Was dan de country...
2: Ja, die richting ga ik wel heen.
1: Okay. Ik haal even thee op.
2: Ja.
0: Oh, dat is ik goed. Dat is ik goed. Nou, dan gaan wij zeven zien. Die is van Ben Even.
2: Ja.
0: Oh. En die is accordeonist bij de Black Hills Country Band. En die had een...
2: Die
0: CD maken. Met al dat soort muziek. Dat is wel mooi. De Gallia Polka, zo heet die. En Aaltje, die had... Een nummer van...
1: Jorike Sterken. Oh, ik hoef me net voorbereiden.
0: Nee, wat is
1: Jorike, ik ben net op.
0: Als ik ga hem opletten, een stietje.
1: Nou, en die een heel leuk versje, dat heet Vette Boeren.
0: Ja, maar wie is Jorike Sterken?
1: Ja, dan wist ik een grapjas.
2: Ja, wie is dat? En waar komt ze
0: bij? Ja, waar komt ze bij? En heeft ze een vriend? We willen alles weten.
1: Oh, wat erg. Wat ben je gemeen?
0: Ik heb Jorike Sterken, die heb ik gezien voor de televisie. Nou weet ik dat programma even net hoe dat heet. Maar dan moet ze zien in je jongen.
1: Ja.
0: En dan kwam zij als sterkst uit de bus.
1: Aha. Oh ja, zet. Mooi ding.
0: Ja? Hoe heet dat programma?
1: Zet ik mooi ding aan Voice of Holland.
0: Oh,
1: dat is het misschien net.
0: Nee, dat is meer een oorprogramma, maar dan moet ze zin in je.
1: Oh, zin in je.
0: Ja.
1: Oh, nou, ik weet het net.
0: En dat is een vrij heeg podium met ze opstieren. En ze hier direct alle publiek mee.
1: House of Talent? Nee.
0: Nee, ik weet ze net hoe dat programma
1: heet. Maar doe je net de Voice of Holland?
2: Nee.
0: Nee.
1: Nou, in ieder geval... Het is een Nederlandse singer-songwriter. Ja. En ze komt uit Almelo.
0: Oké. En ze heeft een soort succes, hè? Ze heeft een hele soort succes. Ja. Ik zag een heel soort op Facebook.
1: En deze hit is een vette hit, die erbij. Ja, die heet ik Vette Boeren. Maar dat ze zelf maken.
0: Ja. Nou, maar ze schreeuwt zelf, ik.
1: Ja.
0: Het is een zaak dat ik jou dan Johannes even opdracht. Want Jorike, dat we even een interview doen.
2: Ja, ik heb wel.
0: Kan dat wel een keer, Johannes?
2: Ja, ik zal wel even haar wel even contact.

0: Ja, ja, dat weer hele mooie muziek van Jorieke Sterken uit Almelo. En het nummer Vette Boeren. Ja, ze heeft nou over oormuziek kleerlustraat. Ja, maar deze, die is een mooi bekend worden. En dat weer via het programma De Headliner. Ja, dat heb ik voor de televisie gezien. En ik vond het direct al een heel sterk optreden van deze jonge dame. Want ja, ze stiert er ik onverschrokken op hoe ze zei: jongens, je moet naar mij luisteren, want ik maak het in deze muziekwereld. Nou, dat nota het ze ik heel goed dingen. Dus dat komt wel goed. Maar Jorieke Sterken. En we zullen proberen dat wij er een interview mee herkennen. TCT. En ik liet Johannes dat even dwaan, want ja, er binnen tot de dames die reageren er samen weer op een appje net Johannes. Doe je een appje dan of bellen ze op?
1: Nee,
0: even, ja. Of via haar platen management?
1: Ik toch speciaal via Facebook.
0: Of via Facebook?
1: Ja, Facebook. Ja.
0: Zit ze daar ook op?
1: Ja, van mij wel.
0: Nou, ik heb al even zien, maar ik wil ze net traceren.
1: Oh. Nou, ik zal wel even proberen. Dus als we het niet kennen, dan geven we via de manager dwang.
0: Ja, dan hebben we dat dwang. Maar in ieder geval, ik koos het net vinden. Maar dat hindert ik niet. Misschien ziet ze op Instagram, maar daar zit ik me net op.
1: Hey.
0: Maar in ieder geval, dat komt al wel goed. Jullie zijn naar Country Folk en Rock and Roll hier bij Radio Spanberg. En we gaan even naar Peter en Engbert. Ja, Peter en Engbert, wie binnen dat? Ik moet even de info er even bij zieken, want ik heb er even wat op schrauwen. Dus even zien, Peter en Engbert, dat ben ja, eigenlijk ben dat de Friese Simon en Garfunkel.
2: Ja. Nou,
0: en die treden morgen op Aaltje, dat moet het eet van bed. En die treden manier op in het Breehoes. En ja, dat is de voormalige hervormde kerk van Balk.
2: Ja.
0: Om jou te zien. Want er is een voordoordienst, zat het heet. En dan treden Peter en Engbert Braam, die treden op. En die doggen dan de nummers van hun cd natuurlijk. Zo heet die ik. En dan laten we verder leven een nummer van Jere. En dat nummer heet de Northern Light. En dat is een prachtig nummer. En Johannes die zet hem even scherp. Dat komt al wel goed. Dus die ben een manier om jou te zien in Breehoes. En dat is, nou, die oren die zit er gewoon uit qua nummers. Maar er zitten gedichten ik verlezen. Om Saint-James op die manier mogelijk te maken.
2: Dat één geheel is.
0: Ja, yes, precies. Nou, dat is dat. En dan gaan we daarna naar Cecile Gardens. Nou, dat is ik leuk, maar die zit nog steeds in Australië. En die komt in september komt die in ieder geval bij naar Nederland daar. Want ze heeft voor al een concert jouwtje in Den Andel. Op 20 september, dat is op een snoeite middag. Om 3 uur. En daar kan je kaarten nog voor reserveren. En dat is Den Andel, maar dan wordt het een beetje oorskroon.nl. Dat is dan de site waar je kaarten op krijgt kennen. Cecile Garden, die letten wij met Jere, maar nou, dat is een voormalig turbo-schief, denk ik. We'll be all right. Dat nummer, dat komt voorbij. En we gaan nou Jere, nou Peter en Engbert.

0: Dat we een helemonie van Cecile Gardens.
1: Ja, we'll be all right. We hebben altijd jullie.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, ze zitten heel soort voor Facebook en ik heb oude week een film gesnoerd. We zijn te optreden en toen vregen een man en haar, waar komen je? Why? Nou, ze zei de Netherlands. Toen kregen ze Futtendalen, kregen ze een eurobiljet. Nou weet ik net hoeveel had het weer, misschien wel 20. Maar in ieder geval, die meneer die weer zeer onder de indruk van de zangkunsten en de gitaarkunsten, om samen te zeggen, van Cecile Gardens. Nou, dat is dan wel heel bijzonder, vind je?
2: Ja,
1: dat?
2: Ja.
1: Want ze treedt een heel soort, ik gewoon op straat op, maar ze zit ook in band, of ze docht wat met een door meneer. Om zo vol mogelijk optreden te kennen. Zodat genereert ik weer wat geld. Zijn mij dat een beetje bescheiden.
2: Wist je dat ze wel in Melbourne optreedt, een soort, in Australië?
1: Ja, dat is het thuisbasis momenteel.
2: Ja.
1: Ja, en dat docht het heel goed. Dus dat komt allemaal wel goed, maar Cecile. Dat zag ik direct dat tot ze die talentenjacht er in Brabant woont. Want ze hier jij ik aan talentenjacht boem. Dus dan heb ik er alle vertrouwen in dat het ook kleer komt met zulke artiesten. Dus dat komt zeker kleer met Cecile Gardens, officieel uit Bedum. Mooi, we gaan even verder om jou wat te vertellen. Want er is Joon in Lauwert in Popcentrum Neushoorn om 8:00. Er is een Emo Night dit jaar. Emo 58 met karaoke. Oh, dat is ik wel leuk. Maar Emo, dat ben toch ik van die leuke gezichtjes, niet? Van die soort stickers. Ja. Van die leuke stickertjes.
2: Ja,
1: die hebben eigenlijk op Facebook. Dan kan je een stickertje bij plakken. Hier in dit lager, of hier in die gold, of was wat. Of heette dat geen Emo's?
2: Emoi.
1: Of Emoi.
2: Ja.
1: Wist je dat ik haaltje? Want dat wist alles.
2: Ik weet alles.
1: Nee?
2: Ik weet net alles.
1: Oké.
2: Okay. Emo 58 staat hier. Ja.
1: Maar wat het precies? Precies verstaat. De kerst dus Emo Night. Ja, Emo Night met karaoke. Nou, wat precies is, weet ik niet.
2: Nou.
1: Geen idee. Maar in ieder geval is het wel leuk betocht. Laten we dat samen zeggen.
2: Ja.
1: Nou zou we even zien, er is een expositie. Ja, er zijn exposities genomen. Maar ik zie hier in Stavoren, dat is ook wel leuk. Diverse locaties, kunst op zijn best in Stavoren. Open atelier, kunstwandelroute langs 4 ateliers, galeries en langs bekende beelden bij de Oude Haven. Oh, dat is ook leuk. Zie voor route en adres en kunstkringstavoren.nl tot en met 30 september. Dus we hebben wel even tijd om al die kunstzinnige dingen in Stavoren te zien.
0: Te zien.
1: Je zien tot 30, manje tot 9, 12 tot 18 uur. Dus van manje tot en met 9, 12 tot 18 uur. Dus
0: van 12 tot 6.
1: Ja, dat is 12 tot 6. Ja. Ja. En de openingstijden die kan per locatie verschillen studeren. Dus dan moet je wel even naar zien dan. Nou, dat je dat. We gaan gauw weer verder met muziek van Ernst Langhout en Johan Keus. Die doggen nummers van Bob Dylan. En deze is in het Fries. Ha geen woord, het is goed.
0: Ja, hey, dat rimt heel mooi.
1: Ja, dat riemt ik mooi. En op het Engels moet het ik wat bij zijn, maar dat zit maar op een cd en die heeft oh ja, dat je handen.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar dat hindert ik niks.
0: Nee.
1: Ik vind die Friese song, die vind ik liever mooi dan de Engelse song van Bob Dylan. Dus we laten nou de Friese song jaren. Dan gaan we naar Rough and Tumble. Die komt in Den Haag en omstreken. En dit is een van hun hits, All Eyes on the Road. Alle egen op het ik. Nou, dat mooi zijn het ik wel, want er gebeurt veertigvol ongelukken. Of is het net als?
2: Ja, ik ben net zo gek op auto rijden.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nou, ik mag graag ouderen, ja, dat vind ik wel mooi. Alleen de mensen volle meenken maar die telefoon hebben.
2: Oh ja?
1: Ja. Dus, dan zoek ze op het telefooncentrum wil ze ouderen.
2: Maar telefoon heb ik heel vaak voor hen, hè?
1: Ja, ik, ja. Ja. Maar in ieder geval, dit is een heel leuk nummer, al Eyes on the Road. En dat is uit de zanger Jere. En zo is ze, nou, het bewaard van de Rolling Stones. Dat is ook wel leuk. Maar we gaan eerst even naar Ernst Langhout en Johan Keus. MUZIEK

leven. En het moed is mee vol. Maar ons zijn is geen groot meer voor ons van. Dus ik roep maar verwol. Ik zes net als toen mij misdien haast of zo. Die je beter kind, maar de dochter net meer ta. Zal eer is mij dat ik weer afzetten moest. Dus heb je nooit, het is goed.

0: van de band, dit heet Rough and Tumble. Daarvoor hebben we Ernst Langhout en Johan Keus. Again, know it, it is good. En dat wie de Engelse titel, ja, die heb ik gekregen. Don't think twice, it's all right. Die hebben we gauw even opzocht. Dat wie dus van Bob Dylan. En nou, die Friese song, die mocht er ik wel wijzen. Vond je het leuk?
1: Ja, ik vond het heel mooi.
0: Ja.
1: En de gitaar erbij, prachtig.
0: Ja, maar dit is eigenlijk muziek die draaien wij te meer. En Bob Dylan trouwens ook, die draaien wij weer te meer. Vind ik niet? Dan moeten we zijn wat meer ontdoen.
1: Nou dan.
0: Mooi. Je luistert naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij Radio Spanburg beginnen naar de keus van Johannes en Naaltje. Nou, eerst Johannes, want die doet het zo raar. Die zie ik het een nummer uit van Early Bird.
2: Ja, ik denk dat is ook een hele mooie cd. Dus Tineke, heel mooi. Mooi nummers bij je, dus.
0: Ja,
2: ja.
0: Zeker. Het is een mooi nummer uit zo.
2: Ja.
0: Ja, I'm moving on.
2: Ja.
0: Ik zal even zien wie het, van wie die al is, want daar zit hier ik bij. Ja, van Hank Snow. Ja, nou, die ken ik ook wel, Hank Snow. Die had bijvoorbeeld meer nummers, maar die had het Crown. En Early Bird, die liet het even jaren. Dat zijn ik wat van kennen. En Aaltje, wat het hier voor moois, want die zanger die ken ik niet.
1: Angie Flair, Angie Flair. En dat is...
0: Ja.
1: Die is geboren als Inge van Asseldonk in het Brabantse dorp Kemer. Dus het is gewoon een Nederlandse.
0: Oh.
1: Maar ze is heel erg gek van Nashville in Amerika. Een memmerstijd van deze muziekstijl. Hè, van country, pop, muziek. En toen is ze er nog een keer heen geweest. En toen dacht ze, wist wat, ik neem daar muziek op.
0: Oh.
1: Nou, dat was natuurlijk een onvergetelijke ervaring. Ilse de Lange had het toch ik dien?
0: Ja,
1: had
0: ik dien.
1: En zij had het ik dien.
0: Hmm.
1: Top kwaliteit leveren ze daar, zei ze. En dus, Angie Flair, is Nederlandse country...
0: maar de titel is...
1: Zangeres.
0: Exit to
1: Exit
0: L.A.
1: Exit to L.A., ja.
0: Hoe komt ze daar nou weer bij?
1: Nou, dan moeten we heel goed naar het vest geluisteren. Ja.
0: Ze blij dat ze erbij is?
1: Nou, dat weet ik net, maar ze...
0: Nou, ja,
1: het is dan mooi dat ze daar opnam had. Ik vind het ja. Knap.
0: Maar waarom dan nou? Ik bedoel, ben hier in eigen land geen goeie
1: nou ja, het is, het is
0: producers en dat spul?
1: Het is echt natuurlijk, ja, hoe zou ze het zeggen?
0: Het
1: de memmerstijd van die ja. Muziekstijl.
0: Nou, dat
1: Nashville,
0: is,
1: ja. Daar was het heen. Ja, en daar wie ze zo wij van.
0: Hmm. Dus, ik kan het me wel voorstellen. Maar ja, dan moet je daar helemaal heen. En dan,
1: ja,
0: dan,
1: het zal ik een velkel krijgen.
0: Ja. Maar dat kost ik een hoop, toch?
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, ik ben wel benijd naar deze zangeres en naar de muziek.
1: Nou.
0: Ik hoop dat het voldocht, want zo dan kunnen wij dus vaker draaien.
1: Het is wel lekkere, stevige muziek.
0: Ja. We gaan eerst naar Early Bird.

0: even nou onder je Johannes. Ja, want we zitten maar een tijdje bij in hier.
1: Ja, klopt.
0: We confereren je nou een voet, maar we moeten wel even erop denken vanzelf. Hè?
1: Ja.
0: Early bird and I'm moving on. Die hebben we krijgt yet. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. En alles bedankt voor die inbreng. Ik vind het leuk dat je erbij is. Ik hoop dat er even wat vaker komen worden.
2: Ik voel me heel welkom weer.
0: Ja?
2: Na de vakantie.
0: Nou, geweldig. Dan heb je het goed van het thee verzoend en dergelijke dingen.
2: Ja, dat is nou wel gewoon leeg kokken van mijn neus houden.
0: Ik ben bij een kilo zwitter geworden, dus dat komt
2: dat komt van in eigen lekkernij.
1: Ja, het weer lekker.
0: Ja. Ja. Johannes, ik bedankt, jongen. En iedereen bedankt. En we gaan
1: bedankt voor het harkje.
0: Ja, we gaan nog even luisteren naar je Angie Flair. En ik zit... Doe L.E. en de radio rustig even op Spanberg horen. Maar er komt een hele mooie programma's.
1: Ja, zeker. Nou, je draait gewoon fris non-stop muziek.
0: Ja.
1: En tussen 4 en 5 die Duitse slagrond Lederhosen parade.
0: Ja, die is non-stop.
1: Is dat non-stop? En geen Lederhosen pakken zo aan?
0: Nee, dat is te koud.
1: Och, hier is. En dan, dan tussen 4 en 6 de goudvernoot op zaterdag met je suits.
0: Ja.
1: En tussen zo'n seizoen hebben we Radio Spomberg non-stop muziek. En tussen zo'n en Jochnoeren hebben we Speaker Hut met Jan en Vonger. En tussen Jochen en Tsien hebben we de herhaling van krachtvoer van Piet Zalveda.
0: Nou, dat is nu een keer haast om. Maar,
1: ja,
0: maar dan gaan
1: klopt.
0: We op een non-stop toe verder. Hè?
1: Ja, klopt. En dan is het snoend morgen, dan begint de Romke weer.
0: Oké, dan ben we direct wekker.
1: Dan ben we direct weer wekker, dus... Nou, ik zeg, want te horen keer.
0: Ja, want te horen keer, goed weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Huus.
1: Ik heb mijn fiets erin, ik ben in het hak weer.
2: En dit is weer een bouwvakker, het weer een echte nien. Zoals hoeren op een steiger, bij Grietje op het hien. Gluren troch de ruten, als Grietje haar omklaait. Je mag er ook niet bij wezen, wat

sick, yep. Choked on nasal, there's 90 cells.

0: Dankjewel, dankjewel. Maestro Bouke, bedankt.
1: Muziek uit de regio. Jest op Radio Spannenburg. Dit is Gewoon Friesk.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Non-stop Radio Spannenburg.
2: Paul Heaton, Rihanna Downey, winnaar Turbo Sky.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker stevig begin van deze aflevering van Goud van Oud op zaterdag. Je bent weer terug bij Radio Spannenburg. Ik zeg hallo en welkom bij een uurtje gevuld met de hits van gisteren en eergisteren. Begonnen met de Who, Baba O'Reilly heet het nummer. En de tweede in de rij. Ja, je hebt hem al aangezet, maar ik vraag het je toch nog een keer. Turn your radio on.
1: DJ Sits voor

Ja, dat was in de jaren 90 Daddy DJ. Ondertussen is het natuurlijk Grand Daddy DJ. Maar we zijn ook zoveel jaar verder niet meer. Daddy DJ was dat woord, hoorde je Turn Your Radio On van Longtail, Ernie and the Shakers. We begonnen met The Who en Baba O'Reilly. Welkom als je net hebt ingeschakeld. Dit is Radio Spartanburg met Goud van Oud op zaterdag. Met nieuwe muziek van Level 42. De man met de slapping bass, weet je. Mr. Mark King zingt Lessons in Love.

Muziek van de man die we kennen van Break My Stride. Dit is de opvolger van. Was een hitje in de Nederlandse hitparades destijds in de jaren 80. Heette The Kids American. We draaiden dat hier bij Radio Spannenburg in het programma Goud van Oud op zaterdag. Lekkere uptempo muziek. Daar houden we van. En plaatjes die je mee kunt zingen. Ah, kennen we deze nog. 70 was het voor de eerste hit. 1980 voor de tweede keer in de live uitvoering. Kwam het terecht in de Nederlandse top 40. Dit zijn de Kings en Lola.

Zijn collega's die ervan gruwen van die Eurodance uit de jaren 90. Ik vind het heerlijk. Hebben het ook mogen draaien bij dat Rospop Formule Drive-In Show destijds. Deze opname kwam uit Scandinavië. Ice MC, zo heette de man. En hij zong It's a Rainy Day. Nou, we hopen dat het snel beter wordt dan. Hè? Want dat zonnetje, dat maakt iedereen toch een beetje vrolijker. En dat vinden we leuk. Hey, we blijven die mooie muziek voor je draaien hier bij Radio Spannenburg. Dit is Goud van Oud op zaterdag. En dit is Toto. Can't Stop Loving You.

En de beste soulstemmen van de jaren 70 deed ook in 1990 nog wel zich horen. Jimmy Helms samen met de London Beat, I've Been Thinking About You. Was een nummer 1 hit in de Nederlandse hitparades. En die draaiden dus met trots voor je hier bij Radio Spannenburg in Goud van Oud op zaterdag. Want daar hebben ze voor je hoor. Al die hits van gisteren en eergisteren. En we draaien ze met heel veel plezier op dit radiostation. Muziek van Survivor nu. We gaan naar Canada en doen dat met The Burning Hearts.

Volgens mij kwam hij uit Schotland, scoorde een hit met Love Letters, Straight in the Sand en Darling. En Darling was dan het origineel van Willem Duin. En deze was een side hitje in 1977, Be Good to Yourself.

Mika uit de jaren 90. And everybody's gonna love today. En ik heb er nog eentje voor je. Een echte, hele, echte gouden ouwe uit de jaren 60. Zijn hier de Drifters. And save the last dance for me.

0: DJ Seats.
1: Laatste ding voor je mag draaien uit de jaren 60 uiteraard. Muziek van de Drifters, Save the Last Dance for Me. Ja, het laatste dansje zou ik graag... Nee, begin dansen. Nee, dat wordt hem niet, helaas. Ga afscheid van je nemen. Dankjewel voor je tekst. Heel veel plezier met collega's hier bij Radio Spannenburg voor de rest van deze dag. En natuurlijk ook in het weekend en door de week. Want we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Jawel. Dit programma is er volgende week zaterdag weer. Even naar de klok van 5. Ik hoop je dan weer aan je toestel aan te treffen. Voor nog meer hits van gisteren en eergisteren. Voor wat nu betreft, pas goed op jezelf. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders heel veel plezier. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Transmission. Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
3: Stay a while and listen.

contact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat hij aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ben je dan voor knapjes?
3: Speaker Hut.
4: December. December.

contact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

Jaap en Jan, de schijnheiligen van de zaterdagavond. Doe de ding dong song.

0: elke sneeuwtioen, van Saan tot Jochen. Spieken hurt!
1: Het houdt niet op, niet vanzelf.

0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom allemaal op deze tongetune, de 20e augustus 2026. Bij een nieuwe aflevering van Kraktboer.
1: En we zijn weer live.
0: Vanuit een studio, maar een graad of 30, dus heerlijk temperatuur keren. Freddy had de techniek, ik ben Piet. En wij komen de oren weer naar lekkere muziek van hem. Stap ik ook bij jou, mijn Tom Petty, I Need to Know. En we gaan verder met The Greatest Show on Earth.

De band Real Cool World, die begin jaren 70 één hitje in Nederland. En die kwam op nummer zo'n van de top 40. Getiteld Real Cool World. Wie trouwens, ik kan alweer in de hit, want in Jontje Jensen en Wien is alweer einde oefening met deze band. Ian Matthews, die is bekend, met name bekend van de band Matthews Southern Comfort. Die heeft toen best wel een hele grote wereldhit met de versievertolking van de nummer Woodstock. Na die tijd had hij een aantal soul-albums maken, waaronder het album Go For Broke. En op dat album staat deze, vind ik zo'n mooie uitvoering van Brown Eyed Girl.

0: fleurig binnen, dan weet je natuurlijk wel van zijn noemer. Ian Matthews, wie dat? Hij werd trouwens in het Limburgse Horst, maar zijn vertolking van Van Morris is noemer Brown Eyed Girl.
1: Gezicht.
0: Ja, dit is maar een band van de mannen, maar wel het oude gezicht. Daarnaast net nog een intro plaat. Het oude gezicht, daar hebben we jongen een nummer in, wat getiteld is Turn the Page. En dat nummer is schreun terug Bob Seger. En daar draaien we eerst een live uitvoering van de betreffende schreuwer van het nummer. En daarna een uitvoering van uw eigen Golden Earring. Je komt die.
2: This is from 72 also. About being on the road. It's called Turn the Page. Yeah. 1, 2, 3, and...

David Gray. En dat om 1 minuut voor Jelven Jochenen. Ja, we hadden een schrektocht van bij Bob Seger, Turn the Page. Dat noemen we dat hier in eens even draaien in van Metallica. Nou, dan haak ik nog eventjes een antwoord op. We hadden namelijk nog een nummer van je uitzocht van die betreffende bands. Hun uitviering van Whiskey in the Jar. Hier komt die.

Ja, Thin Lizzy, die waren natuurlijk wereldberoemd met hun uitvoering van deze Ierse volksdeun van een peer eeuwenlien whisky in a jar uitvoering weer van Metallica. Lindsey Buckingham, die kwam in 1984 met een album op de merk dat heette Go Insane. En 12 tretje in die letter speelde dat titelnummer together met Fleetwood Mac. Dan wel weer helemaal solo, maar wel tijdens een tournee van die betreffende bands. Dit is hem, Go Insane. Geniet van Lindsey Buckingham.

0: Het nummer staat op een album Royal Bed Bouncer. Nog met Max Werner in gelegen. Gelederen, dit weer My Heart Never Changed. Van Kajak en daarvoor Kippenvel. Dit noemen trouwens ook. Dat noemen we ook van Fleetwood Mac. Go Insane. We zijn daar onze intro plaats.
1: Dit is Krachtvoer intro plaats.
0: Ja. Freddy Hitte vorige week al hoor. Het optreden van Deep Purple in New York werd op een gegeven moment samen op Injes een oude bekende podium opkwam naar 33 jaar kwam Ritchie Blackmore bij de gelederen versterken. Hij sloeg de gitaar aan en daar kwam dit nummer uit.

Ja, deze mocht natuurlijk net ontbreken in uw drie intro-platen. Maar het intro-riff, aller intro-riff, een verzwaar getrokken Ritchie Blackmore. Weer dit Deep Purple, My Smoke on the Water, Made in Japan. Nog 12 lekkere nummers te gaan. In eerste instantie een nummer van Jay Ferguson. Een Amerikaanse singer-songwriter. Die het bijstier was, trok Joe Walsh. Die keer werd Freddie natuurlijk een hele grote fan van is. Hij heeft een heel iets hitje volgens mij in Nederland. Thunder Islands.

0: een nice jongen. Ik kan net verder een tip aanraden, maar wat een lekker noemen toch. Jay Ferguson, Thunder Island. Freddy, wat had je maar aan Jochen in die programma?
1: Oh, we zitten weer bomvol natuurlijk. We hebben Led Zeppelin, Kayak, Focus, Aretha Franklin. Oh, en Bob Seger. Bob Seger alweer. Oh. Verdorie. En de Kings en U2 onder andere. Het is een bommetje vol en all your life.
0: Voor elk wat wils. Nou, meestal vooral luister in blauwe. Wij kennen Ruud maar noemen van de Engelse band An Antimatter. Wij bedanken je voor het luisteren. Wij zijn er oren weken weer live tussen 8 en 9 hier bij Radio Spannenburg. En we hopen je Jemek. En wij zijn ze naar het intro van het noemer opzet is. Toch Freddy, we er nog eventjes door heen praten. Ja, komt er aan. Ah, ja, ja, prachtig. De intro is ook heel mooi. Succes, de Engelse band Antimatter, maar het noemer Volt, daar geven we er hem uit. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat u betreft, ontoren wieken. Hoi.

0: krachtvoer. Krachtige muziek. Muziek die kracht geeft.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tien Roeren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer, in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.